0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

As our ability. Memory fast forward.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Woensdagochtend is langs de kruisboog in Zeewolde een auto in een sloot aangetroffen. Bij het voertuig was niemand aanwezig. De brandweer werd rond 6 uur 's ochtends met duikers ingezet. Dat gebeurde na een melding over een auto in het water. Uiteindelijk bleek het te gaan om een ondiepe sloot. De politie heeft de zaak in onderzoek. De Ermelose Jongerenraad, de huurdersorganisatie De Groene Draad en ANBO PCOB Ermelo hebben een gezamenlijk manifest opgesteld. Daarin staan aandachtspunten voor wonen en leefbaarheid bij de komende collegeonderhandelingen. Volgens het Ermelose Weekblad pleiten de organisaties onder meer voor het omvormen van leegstaande panden tot woongemeenschappen, meer sociale huurwoningen, aangepaste woningen voor ouderen en een dementievriendelijke omgeving. Ook wordt aandacht gevraagd voor ontmoetingsplekken, verduurzaming van huurwoningen zonder hogere lasten en het betere benutten van opgewekte zonne-energie. Daarnaast willen ze dat huurders eerder worden betrokken bij woningbouw- en herstructureringsplannen en dat leefbaarheid en veiligheid in wijken worden versterkt. En tot slot, VVOG Harderwijk organiseert aanstaande zaterdag een drukke en feestelijke dag op het sportpark. Het programma begint om 14:30 met een wine and dine event, inclusief live muziek. Om 14:45 vindt de kampioensronde van de jeugd op veld 1 plaats. Daarnaast om 3:00 de aftrap van de wedstrijd VVOG Harderwijk tegen DOS Kampen. Rond 16:45 verzorgt de derde helft live muziek, waarna om 17:00 de Zavo Senioro Barbecue start, zo meldt de club. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ik wil ook een vliegtuig. Vliegveld zelfs.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Het Donald Jan Doedel Festival, nee, vliegveld. Ja, dat is het. Gefeliciteerd Donald. Hè. Bijna heel Amerika heet naar jou, nu het land nog. Het Donald J. Trump Reservaat bijvoorbeeld, of zoiets.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

voor de rest is het gewoon weer vrijdag. We gaan het weekend inluiden. Vanaf 10 uur hebben we bier en bitterballen. De eerste verzoeken zijn al binnen. En waarvan een primeur, John Zudekou, verzorgt al de drie snoeznummers. Ja,

jij kan natuurlijk sms'en. Eigenlijk moet ik zeggen whatsappen. Bellen, mailen en langskomen. Om je bijdrage te droppen in dit programma. En die bijdrage kan gaan om je woning, je wijk, je werk, je hobby, verzoekjes, fysiekjes, oproepen, veders en bipsen, kritiek, noem het maar op.

Dolph, dus ik heb die Koldezaars van Foreigner. En daarmee is het 9 minuten voor half 8 geworden. En dat betekent dat we nog even terug kunnen kijken hoe de nacht is verlopen. Het is heel toepasselijk voor mij, ja.

Stevie Nicks van Fleetwood Mac samen met Sarah. En dat brengt ons bij tijdstip 7:30, oftewel het weerbericht. Ik pak hem er even bij. Overdag meest bewolkt en buiig. In het noordwesten valt soms langdurige regen. Vannacht enkele buien en opklaringen. Het was 4 graden vanmorgen, joh. Koud, man. Het wordt 12 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij overdag noordwesten en matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 beaufort. Vannacht zuidwestelijk en zwak tot matig, 2 tot 4 beaufort. Komende 5 dagen. Morgen 13 graden, s'nachts 4. Zondag 14, s'nachts 5. Maandag 15, s'nachts 8. Dinsdag 17, s'nachts 9. En woensdag 20, s'nachts 12. Oh, het gaat gestaag omhoog, dus volgende week. Kans op neerslag in procenten, zaterdag 50, zondag 20, maandag 50, dinsdag 60 en woensdag 50. En de kans op zon in procenten, zaterdag 60, zondag 50, maandag 60, dinsdag 40 en woensdag weer 60. Nou, daar moeten we het mee doen. En dan gaan wij naar

Ja, en dan kunnen we over de files heel kort zijn. Nee, geen files dus. Althans, geen meldingen. En dat was om 7:15, dus het zal wel kloppen. Het is ook vrijdag, hè? Ja.

Ja, en dan doen we nog maar even twee verzoekjes. Dan lopen we ook weer aardig op schema. En de volgende is ook van het laatst trouwens. En dan doen we daarna meteen het eerste verzoekje van Gert Leters.

0: denn der Otter führt seitdem ganz Gott ergeben. In Otter war das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
3: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in de tweede uur weer van de Wereld Wordt Wakker. En we worden net in nieuws een nummer dat uiteindelijk door een heleboel landen wordt geboycott. Omdat het over wurgseks zou gaan. Het heet Choke Me. Nou, ik heb een nummer klaarstaan dat gaat gegarandeerd over wurgseks. Komt-ie.

0: How to save a life.
1: How to save a life,
0: ja. Ja, en de ambulance weet ze daar natuurlijk altijd van. Goed, we gaan naar de headlines van de NOS, want daar is het tijd voor. Ik noem ze allemaal op met het bijbehorende paginanummer. En als je een bepaald bericht wil horen, al dan niet met een knipoog, dan even het bewuste paginanummer doorgeven. Dan gaat hij. Dodental in Kiev opgelopen naar 24. 131. Abortus speelt toch nog via de post in VS. 130. Vijf Italiaanse duikers zijn omgekomen. 129. Man van 27 doodgeschoten in Vaals. 121. Vogelgriep ontdekt in Biddinghuizen. 108. Koninkrijksconferenties op komst. 109. Ik verheug me nu al op de oudejaarsconferentie. Op de oudejaars Koningsrijksconferentie moet ik dan zeggen. 109. Favorieten naar finale Songfestival. 127. Vernielingen bij Mars in Jeruzalem. 128. Moeders vast om kindermishandeling. 107. Dat zijn ze. En dan gaan wij nu naar een wonderschoon verzoekje van Gert Leter.

0: way to heaven.
1: To heaven. En we hebben een telefoontje weer aan de lijn.
2: Goedemorgen Bas, met Elisabeth, hallo.
1: Hi.
2: Zou je alsjeblieft voor mij kunnen draaien Ferrari Jim van Monica West?
1: Ferrari Jim, ik ga de auto uit de garage halen.
2: Ja, alright, doen we. Oké, dankjewel man.
1: Hey.
2: Hoi.
1: Doei.
2: Oh, hey, mooi weekend.
1: Ja, zelden.
2: Dank je.
1: Doei.
2: Doei.
1: Goed, pagina 104, daar beginnen we mee. In Italië is Nederland, de Nederlander Washi L. veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. Bijzondere naam voor een Nederlander. Voor het stichten van een brand waarbij 3 mensen om het leven kwamen. De brandstichting gebeurde in 2024 in Milaan. De Nederlander was ingehuurd door 2 Chinezen die ruzie hadden over geld. Met een andere Chinees. Die eigenaar was van een meubelmagazijn. El stak dit pand in de fik. De slachtoffers lagen in het gebouw te slapen. De dader vluchtte naar Nederland waar hij werd opgepakt. Daarna is hij naar Italië overgebracht. Zelf heeft de man van 28 altijd gezegd dat hij onschuldig is. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Italiaanse rechter. Nou, hij doet zijn best maar dan, hè?

Crazy Ford was dat met September Fields. En wij gaan weer even naar een headline. Want of ik pagina 107 ook even wilde voorlezen. De politie heeft twee vrouwen, 31 en 33, uit Stadskanaal opgepakt. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen. De een heeft een dochter van 6, de andere een zoontje van 7. De moeder van het meisje heeft erkend dat ze haar dochter stelselmatig heeft mishandeld. En dat zou dan weer zijn gebeurd op instructie van de andere moeder. Het OM zegt dat de aanhouding van het tweetal is vervroegd, omdat er maatschappelijke onrust is ontstaan. De kinderen zijn al uit huis geplaatst. De gemeente heeft een noodverordening ingesteld om meer vernielingen aan de woningen te voorkomen, nadat daar ruiten waren ingegooid. Ja, wat voor moeders ben je dan, hè? Je eigen kinderen mishandeld. Knettergestoord volk loopt er rond tegenwoordig. En het wordt ook allemaal steeds gekker, hè? Overal is het, breekt de pleuris uit en zo. Nou, dat vond... Ik denk binnen jaren hebben we hier één grote poel des verderfs, joh. Wereldwijd, hè? Onder leiding van de grote oranje wortel. Goed, dat was in ieder geval pagina 107. En dan gaan we naar het verzoekje wat Elisabeth aanvroeg. En dat is Monica West met Ferrari Jim.

0: het alsof een Ferrari scheurde langs de hemelbol.
1: Het was even stil in de garage, want een ieder dacht aan Jim. Dacht

Ja, dat was hem, You Got Your Trouble, en dat waren de Fortunes. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao, waar hij zijn Caribische rondreizen afsloot. Hij hield een persconferentie samen met premier Pisas van Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken en zo hun onderlinge band versterken. Ja, want dat zou mooi zijn dat wij mee kunnen liften op de successen van Curaçao en Sint Maarten. Naast Nederland en Curaçao zijn de eilanden Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De regering van Sint Maarten heeft al aangeboden om eind dit jaar de eindejaars Koninkrijksconferentie te organiseren. Ja, of ik dit stuk even wilde voorlezen. En dan is er nog eentje of ik die ook nog even wilde voorlezen. Maar we doen eerst wat even een verzoekje.

0: samen met Jasmin.
1: Suzanne neemt je mee.
0: En het nummer Suzanne dus. De laatste pagina of ik die nog even wilde voorlezen. En dat is pagina 129. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen. Ze zouden gisteren naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er misging is nog steeds niet duidelijk. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden in een grot op 60 meter diepte. Kijk, daar heb je het al. Ze zijn niet aan de afspraak gehouden, hè? Zo, 50 meter. De identiteit van de 5 duikers is niet bekendgemaakt. Volgens de Universiteit van Genua waren onder hen 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. En dat zijn er 4. Het ongeluk gebeurde bij Favu, een van de 26 atollen van de Malediven. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk in het eilandenrijk zoveel doden. Ja, 5 tegelijk, dat is wel heel apart. Ik bedoel, als je nou met z'n allen in dezelfde auto zit of wat dan ook. Maar heel, heel apart dat je met z'n 5 dus niet meer boven komt. Dat zou je bijna denken. Ja. Ja, wat zou je dan denken? Ja, ik zou dan denken, ze hebben allemaal misschien de zuurstofflessen van een bepaald bedrijf. En daar heeft misschien iets ingezeten wat er niet in had horen zitten. En dat ze alle 5 het loodje hebben gelegd. Want dat er 1 wat overkomt en dat de andere 4 dan misschien... Maar alle 5, heel bijzonder. Nou, ik heb het idee dat we daar nog wel wat van gaan horen.

Fireflies. En, maar dan in een versie van The Future Idiots. The Future Idiots. En dan, ja, I'm Not In Love. Een heleboel mensen vinden dat een wereldhit. Ja, ik ook. Een geweldig mooi stuk muziek en ook hoe het gemaakt is. Maar ik heb ooit een documentaire gezien. En eerst hadden ze bij I'm Not In Love een bossa nova. En dat was eigenlijk een beetje een Zuid-Amerikaans getint vrolijk deuntje, I'm Not In Love. En dat, ja, dat vonden ze eigenlijk helemaal niet passen. Dus toen zijn ze aan het knutselen gegaan en is de I'm Not In Love gekomen, die we allemaal kennen. Nou, laten de For Loving, Fun Loving Criminals nou die bossa versie gecoverd hebben.

0: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
4: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
2: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen, het derde uur alweer van de Wereld wordt wakker op VeloFM. En we wonen met Like to Set the Way. Fruitcake, zo heette de band. En we gaan dadelijk nog even een dansnummertje van hetzelfde gezelschap doen. Maar dan een heel ander dansnummertje. Morgen is er rommelmarkt in de Vervoornstraat. Lekker struinen tussen de kleedjes met prima marktweer. En dat is een gezellige rommelmarkt van 9 tot 2. Tientallen kleedjes met tweedehands spullen, lekkers, lekker happen en vooral veel buurtgezelligheid. Het is al jaren het geval daar en het is niet alleen morgen, maar 6 juni is er nog een keer een, ook weer van 9 tot 2. Dus morgen en 6 juni in de Groeneveld en de Vervoornstraat. Dan hebben we deze week al een paar keer gehad over de nieuwe terrasregels. Die moeten in het centrum van Putten nog aantrekkelijker maken. En ook makkelijker als de bedrijven zich aan de regels houden, hoeven ze niet eens een vergunning aan te vragen. Nou ja, meer informatie kan je er natuurlijk over vinden. Overal, bijna, bijvoorbeeld in de puttenaar.nl. Dan gaan wij naar het beloofde verzoekje. MUZIEK

Feet Won't Move van Fruitcake. En daarmee gaan we naar het volgende bericht. Wethouder Jim van der Hoorn heeft weer een column geschreven. En die gaat over kindervragen, over de hedendaagse tijd, over oorlog en bekladdingen en nou ja, al die toestanden meer. De vragen van kinderen, waarom doen mensen dit? En daar was tot wethouder van der Hoorn mee. Als je de column wil lezen, deputtenaar.nl. Deputtenaar.nl. En dan de verkeersveiligheid staat voorop. Informatieavond over de reconstructie. Die is geweest over de reconstructie van de N303. En de provincie Gelderland is zeer tevreden over de opkomst. Nou, mooi geregeld. En dan Harderwijkse danseres na Europees kampioenschap in Duitsland. En dan hebben we het over Ivani van Rooyen. En samen met de dansschool LDC The Revolution uit Nijkerk neemt zij van 21 tot en met 24 mei deel aan het Europese kampioenschap in Kalkar. Nou, heel veel succes. Even kijken, Ivani. En dan Pro, de partij Pro Nederland. Nee, Progressief Harderwijk. Nee, ook niet. Progressief zijn Nederland, maar die noemen zich dan Pro uit Harderwijk. Die blijft twijfelen aan de veiligheid van locatie, theaterbouw en infrapark in Harderwijk. Ik geloof dat dat onderwerp al voor de zoveelste keer op het programma komt. Op een bepaald moment moet je ook zeggen, ja, het is klaar toch? Maar goed, we gaan weer een muziekje draaien.

Ach, wat een fijn liedje weer. Dat was Anything to Feel Alive on Friday en Alice on the Roof. Ja, ik vond hem mooi. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Inclusieproject van fotograaf Marijn Vidder ontvangt een cheque vanuit Harderwijk. Ja, ze heeft €2500 gekregen om bewustwording te creëren rondom kinderen met een beperking in Oeganda. Met haar expositie. Dus gefeliciteerd daarmee dan. Hè? En dan gaan we blijven nog even in Harderwijk. Harderwijkse partijen hebben nog geen keuze gemaakt over het aantal wethouders. Daar zaten de 4. En zelfs 5. Tijdens die onderhandelingen over de vorming van een nieuwe college van burgemeester en wethouders hebben nog geen keuze gemaakt. Harderwijk telt op dit moment 5 wethouders. Ja, dat zal Harderwijk anders is vertegenwoordigd met 2 wethouders. De partijen hebben aangegeven terug te willen naar 4. Mede om financiële redenen. Dat zal. Nou ja, we wachten het gewoon af. Ik had begrepen dat gemeente Belang er ook wel 2 had. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. We horen vanzelf. En dan gaan we nu naar Freshly Ground.

Zo, en dan was het vuur helemaal uit zelfs. Fire was low, maar en is klaar. We zijn, zitten zo'n beetje om 9:30. Een tijdstip. Ik heb berichtjes van Ermelo even bewaard. Want ja, Betty komt om 10:00 en dat is de echte Ermelo onder ons, hè. Dus we gaan het meemaken. En dit is Vrijwild met Onberechtbaar.

0: van Vrijwild en we hebben weer een beller. Goedemorgen.
1: Ja, Bas, nogmaals met mij. En ik wilde vragen, Elisabeth. Hè.
0: Ja.
1: Ik wilde even wat zeggen dat ik het heel triest vind dat we bijna 34 niet gewonnen hebben. Niels, Björn en Mark.
0: Ja, oh, poging 34, je bent van vorige week.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ze hebben helaas niet gewonnen, maar ja, broer, ze zijn wel weer in de picture geweest, hè?
1: Ja, ik vond ze wel geweldig, hoor. Want, en wil ik graag een plaat van ze aanvragen. En misschien heb jij die opname nog van...
0: Ja, ja, ja, die heb ik. Ik ga er een voor je uitzoeken.
1: Nou, helemaal. En heel veel sterkte voor die drie jongens.
0: Oh, zo erg
1: ja,
0: is het ook weer
1: nee,
0: niet.
1: Ja, nou ja, ik weet wat het is. Als je een prijs wint of... Ja, omdat je... Nou ja, maakt niet uit. Maar ik zit wel heel triest voor ze. Ja, toch? Ik vond ze een goede band.
0: Ja, maar dat... Je kan niet allemaal beste zijn, hè?
1: Sorry, ik val in de reden. Het spijt me. Wil je het nog een keer herhalen, alsjeblieft? Sorry.
0: Ja, maar als ze viermaal meedoen, kan er maar één winnen, hè?
1: Ja, daar heb je gelijk in.
0: Dus...
1: Ja, er kan maar één de winnaar zijn. Zegt Henny Huisman dat niet altijd?
0: Oh, wat Henny Huisman zegt, dat vond ik nooit zo interessant.
1: Nou, het interesseert me eerlijk gezegd ook niet die Henny Huisman gebeuren.
0: Nou, ik ga even voor je opzoeken. Een van
1: mij de Achterhoek, maar ja toch, de
0: ja,
1: boeren.
0: Ja, nou ja, de boeren, de Achterhoek.
1: Ja, Kijk, de hele Achterhoek.
0: De wijzen uit het oosten.
1: De wijzen uit het oosten, hè?
0: Ja, die.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou.
1: Dankjewel, man. En een hele mooie weekend. En groetjes aan Bart, Bets.
0: Ja, is goed.
1: Ja, oké. Okay. Ik kan niet meer storen nou, hè. Doei.
0: Doei.

0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen te Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hatsje, ja. En dan ontbreekt Bert. Ja, hij is er wel. En hij was ook al klaar met zijn programma. Maar ik denk van, die komt hier wel bij zitten. Maar ik heb hem nog niet gezien. Dus dan moeten we even kijken. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we maar even... even een plaatje draaien nog.

0: Goedemorgen, Peter Hamelen, stel een blikje. Dank u.
1: Oh. Nou, Bert, we krijgen Jan Veen krijgen we voor de kiezer.
2: Is echt Jan het?
1: Dit is zo te horen, zit Jan Veen nog, toen hij nog vakantiewerk deed.
2: Oh nee, ik dacht dat. Ik dacht dat Ronnie een nieuwe hobby had, maar...
1: Nee, die is druk met wat anders.
2: Maar die is helemaal van de treintjes, hè? Ja. Tjoh, nou.
1: Ja, dit is geen reclame, deze muziek, hè? Maar zet hem gewoon even zacht.
2: Ja, nou, daarom dat...
1: Hoe was je week?
2: Prima.
1: Prima week gehad?
2: Ja.
1: Flink weer wat vis naar binnen laten glijden.
2: Ik heb weer het nodig. Ja, maar ik miste natuurlijk een dag. Want donderdag, toen was hij er niet.
1: Nee.
2: Heel vast dag. Dus toen heb ik me een beetje moeten behelpen.
1: Ja. Toen dacht je dus dat vandaag donderdag was.
2: Maar goed. Maar voor de rest, je rommelt zo een beetje aan. Ik had nog wat, ik ben zo kalm aan bezig om de vriezer leeg te maken. Want binnenkort dan komt schoonzusje weer en dan moet de hele koelkast ontdooid worden. En de vriesvakken en al die.
1: En breng ze nog een halve koe mee, om te vullen dan.
2: Misschien dat er achteraan komt. Nee, maar hij moet eerst helemaal op de kop gezet worden. Maar nee, hij moet eerst helemaal gecleaned worden.
1: En waarom is dat?
2: Ja, dat hoort zo.
1: Ja, alles wat er aan bacteriën in zit, dat vriest zich hartstikke dood, joh.
2: Ja, daar gaat het ook niet om. Maar er komt iets meer ijs in en stak erin kan, stak spullen in kan stoppen. Dat krijg je dan.
1: Hebben we nu allemaal
0: een lijn? Goedemorgen,
1: ja.
0: Ja.
2: Kwartjes ook.
1: Ja, Betty dacht dat jij zelf een piano speler was.
0: Ja, ik was zelf een piano speler. Maar ja, jullie zijn een beetje vroeg, hè?
1: Ja, iets vroeger, maar het liep hier weer even iets anders.
0: Het liep hier wat anders aan.
1: Ja, het liep hier wat anders, dus ik denk, dan gaan we maar even bellen.
0: Ja, dat kan. Nee, is goed.
1: Nee,
0: loopt hier ook alles wat anders.
1: Ja, daarom.
2: See you.
1: Ja.
0: Wat hebben we in de aanbieding?
1: Ja.
0: We hebben... morgen wordt stilgestaan bij Museum het Pakhuis bij de 85ste sterfdag van Wilhelmina van Gogh. De jongste zus van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Oh. En de bijeenkomst die start met een korte inleiding in het museum, waarin haar leven, persoonlijke strijd en band met haar broer centraal staan.
1: Maar heeft hij met Ermelo dan?
0: Nou, dat ga ik je nu vertellen.
1: Oh, sorry.
0: Aansluitend kun je een wandelroute volgen die hen letterlijk in de voetsporen van Wilhelmina brengt. Want ze woonde de laatste 40 jaar van haar leven op Veldwijk, waar ze op 17 mei 1941 overleed. En de route die leidt naar de begraafplaats waar ze haar laatste rustplaats heeft. En dat is dus de begraafplaats in Ermelo, bij Veldwijk. En daar verzorgt Gert Hofsink een rondleiding waarbij hij haar verhalen deelt over Wilhelmina's leven en haar betekenis binnen de familie van Gogh. En ook staat hij stil bij haar tijdgenoten.
1: Was hij een beetje kierwiet dan, dat ze op Veldwijk woonde?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Klopt.
1: En in 1941 gestorven, gesneuveld in de oorlog?
0: Nou, gesneuveld in de oorlog, dat weet ik niet, maar ze is wel in de oorlog gestorven. Laten we zo zeggen.
1: Oké. En had zij ook een oor eraf gesneden, net zoals de broer? Of,
0: Dat weet ik niet. Gaan we morgen horen.
1: Oh, dat wordt ook opgegraven morgen.
0: Gaan we morgen horen, ja?
1: Ja, oké. Okay.
0: Half twee bij Museum het Pakhuis en het Molenaarsplein 24. En daar zijn morgen nog diverse andere activiteiten. Kinderactiviteiten. Bijvoorbeeld maken bandana-armband. Een stoere bandana-armband met een simpele boerenzakdoek tover je in no time een unieke armband om je pols. Knoop, draai en style erop los. Creatief, gezellig en je gaat naar huis met een zelfgemaakte accessoire. Tussen 11 en 4 is dat een doorlopende activiteit in het museum met het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24. Dan hebben we ook nog morgen de Zolder Vol Verhalen. Een zolder vol verhalen in Theater De Dialoog in het Huis van Ermelo. Hoe zou het zijn als je weer terug zou kunnen gaan naar dat moment van vroeger? Dat huis daar op de hoek waar je bent opgegroeid. Met wie danste je graag op dansles? En heb je daar nog foto's van? Nou, neem ze vooral mee naar de voorstelling, want aan de hand van foto's sta je samen met Robin Tus en Roe Kersten stil bij de mooiste momenten uit je leven. Omgeven door de mooiste liedjes van toen. Robin en Roel is een jong muzikaal duo dat zich actief inzet voor ouderen. En de optredens brengen ouderen samen met hun dierbaren opnieuw in de schijnwerpers van hun leven. Dat begint om 3:00 morgenmiddag en de kosten zijn €12,50 per persoon. Kaartjes die kun je verkrijgen bij hethuisvanermelo.nl. Dan gaan we naar de zondag en dan worden er een aantal schapen geschoren bij de schaapskooi. Een deel van de kudde wordt geschoren door de herder samen met de vrijwilligers. En je ziet hoe dit deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. Om 12:30 zondagmiddag bij de schaapskooi aan de postweg nummer 50. En de toegang daarvoor is helemaal gratis. En dan hebben we nog live muziek van Robert van Uhm bij Brasserie Staverden. Zondagmiddag vanaf 2:30 op het terras van Brasserie Staverden worden de mooiste verzoeknummers bij je aan tafel gedraaid. Dus kom gezellig op het terras zitten zondagmiddag. Tot zover.
1: Nou, het wordt weer een leuk weekend.
0: Dat dacht ik.
1: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Paul S. Elstak met The Promised Land? Of naar June met Are You Ready to Fly? Of naar Tears Don't Lie van Mark O?
0: Doe maar Are You Ready to Fly?
1: Are You Ready to Fly, ja. Dat is een keer wat anders dan met de trein, hè?
0: Dat dacht ik. Je moet dus wat anders, hè?
1: Ja, okay.
0: Uit je comfortzone.
1: Goed. Hey, heel fijn weekend, hè?
0: Yo, fijn weekend.
2: Yo,
0: doei.

0: Zo, dat was hem op verzoek van Ronnie. En we de boel even andersom gegooid, want Bert was de tijd uit het oog verloren. En ja. Ik zie het programma hier binnenkomen. Ik denk, oh, hij is vlot klaar. 11:50. En dus ik denk, kan ik gewoon alles instarten. En hij kwam maar niet.
1: Nee, ik zat eventjes... ja, goed, ik was nog even verdiept in...
0: Verdiept, ja.
1: In Ali.
0: Ali Ostram.
1: Ja.
0: En is het gelukt dan?
1: En dan vliegt het uit. Ja, zeker. Jawel, jawel, jawel.
0: Oké.
1: Ik heb nog wat van hem overvonden, dus ik zat zo even...
0: Goed, maar dan, een verrassing, Rob. Of Bert. John Zutekau, die heeft een welkomstnummer gemaakt voor Trace, toen Trace afgelopen woensdag weer terugkwam. En ook een tune voor mijn programma. En dat heeft hij voor jouw programma ook gedaan.
1: Aha!
0: Kijk, en die staat hier.
1: Ja. Yeah.
0: Ik heb hem al in jouw map gepleurd bij die, bij die versen. Maar je hebt hem nog niet gehoord. Ik ook niet hoor.
1: Nee.
0: Maar hij staat al in je map die versen, dat nou, je dat in ieder geval alvast weet.
1: Nou,
0: nou, en daar gaat hij. Gaan we even luisteren, ja?
1: Yes.

0: Nou, Bert, leg de tissues maar even neer.
1: Voor nou, ik ben aangenaam verrast.
0: Oké.
1: Ja, en ik wou zeggen van, nou John, hartelijk dank daarvoor. Want ja, ik vond het een leuk melodietje.
0: Ja, een melodietje en de refreintje is wel... Maar, nou ja, de tekst, daar vond ik wel wat van hoor. Ik bedoel, ik denk er eerst van... Maar raar Duits is dat, maar het was gewoon raar Nederlands.
1: Ik voel me zeer vereerd, Jean. Bedankt. Heel bedankt.
0: Kijk eens aan. Hij staat in je mapje diverse.
1: Dankjewel.
0: Bij jouw map.
1: Ja.
0: Dus dan mocht je hem vaker willen gebruiken, dan kan dat.
1: Ja, zeker. Nou, daar zullen we zeker gebruik van maken.
0: En dan, ja?
1: Nee, dat...
0: Oké. Om Jaap zijn neus is blauw, die had jij zelf al klaargezet. Wat had Om Jaap gedaan? Zijn neus gestoord of had hij weer
1: nou, flink gebordeld? Het kwam niet van stoten.
0: Het kwam niet van stoten, oké. Kopstootje dan.
1: Kopstootje.
0: Ja, zie je.

0: Zo, Tol Hansen was dat.
1: Ja.
0: Die hebben een heleboel rode centen verdiend, hoor.
1: Zou het?
0: Ja, ik bedoel, denk ik wel. Hij heeft een paar hits gehad en daarna ja, nooit meer wat van hem gehoord. Nou, dan heeft
1: wat
0: hij
1: denk
0: niks.
1: Je, dan,
0: ja, dan
1: is zou... hij op zijn lauweren gaan rusten.
0: Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat hij ergens in de patatzaak staat schoon te maken.
1: Ja, dat kan allemaal ook. Ja, kan allemaal.
0: Ja, je weet het niet. Nou, we gaan eens even kijken in de WhatsApp-bak wat daar allemaal gebeurt. John die zegt, ja, dat is... Suno is nog niet wat het wezen moet. Dat Suno AI. Ja, de tekst wil...
1: Oké.
0: Hij maakte de teksten natuurlijk kloppend. Maar uiteindelijk rijmen ze wel, maar dan denk je...
1: Maar dicht nog niet dan.
0: Ja, nee, precies. Eigenlijk dat je denkt van... ik moet even terug naar school, want ik snap niet wat er gezegd wordt.
1: Ik weet niet of het daar beter van wordt. Hij tegenwoordig weer even terug gaat naar school.
0: Nee, daar wordt het niet beter van.
1: Of je dan naar AI verbetert.
0: Maar het deuntje is goed en het refrein is helemaal pakkend.
1: Ja.
0: Afgeet.
1: Ja, zeker.
0: Dus naar de kale kant om je op. Dus wat dat betreft heel erg mooi. Dan gaan wij zorgen dat wij dit niet vergeten. En dus doen we hem nu meteen.
1: Daar komt ie.
2: Internet.nl, internetradio.
3: Zeg, Steven, goedemiddag.
4: Ja, hallo mevrouw. U praat met Alishra met Arnhem.
3: Ja.
4: U verkoopt van die massagebadkussen, hè?
3: Ja.
4: Ja, ik heb een probleem. Mijn vrouw heeft eentje gekocht.
3: Wat zegt u, sorry?
4: Ik zeg, mijn vrouw heeft eentje gekocht.
3: Ja.
4: Van die trillkussen.
3: Ja.
4: En nu die heeft gewoon lekker lang gelegen, zeg maar.
3: Ja.
4: En nu die alles trilt.
3: Wat bedoelt u?
4: Nou, als die gewoon kijken, die zeg maar, alles wat zij ziet doet trillen.
3: Ik begrijp even niet wat u bedoelt, sorry
4: hoor. Kijk, normaal gesproken als jij kijkt, je ziet gewoon één ding. Behalve als je hebt veel gedronken, zeg maar, dan je ziet twee, hè. Hallo? Hallo?
3: Ja. Dus op het moment dat ze er tegenaan gaat zitten, dan gaat hij trillen.
4: Ja, dat is waar. Ja, met mijn vrouw heeft anderhalf uur gelegen.
3: Ja, dat, met de kus, hè?
4: Ja.
3: Maar dat mag niet, hoor.
4: Ja, maar nu is het probleem, want nu alles trillt, zeg maar, die beeld. Alles wat zij ziet, doet trillen, zegt zij.
3: Alles wat ze ziet, doet trillen?
4: Ja, trillen, ja. Die beeld niet meer scherp, zeg maar, hè. Dus als die kan niet meer lopen, zeg maar. Die moet zitten, alles trilt.
3: Ja, dan moet ze even blijven zitten, maar ze mag hem niet meer anderhalf uur gebruiken, hoor.
4: Ja, maar die was eergisteren.
3: En dan wordt ook bijgezegd, ja, dan moet hij naar de dokter. Dan wordt ook bijgezegd, 10 minuten, een kwartiertje hooguit.
4: Ja, maar mijn vrouw heeft niet, mijn vrouw is in Nederland. En die heeft niet goed gelezen. Ja, nu is het probleem.
3: Ja, als u zegt, nou het trilt, dan moet ze even naar de dokter.
4: Ja.
3: Als ze niet goed kan kijken. U zegt dat ze niet goed kan kijken?
4: Nee, alles is getrillen, alles.
3: Ik begrijp het niet helemaal goed, hoor, maar dat geeft niet.
4: Wat zegt u?
3: Als ze nu kijkt met de ogen, dan ziet ze alles trillen.
4: Ja, alleen als je met die ogen kijkt, ja.
3: Ook al zit ze niet tegen het kussen aan.
4: Ja, nee, die kussen die is al weg.
3: Ja?
4: Ja.
3: En nu blijft het trillen?
4: Alles trillt.
3: Ja. Sorry hoor, ik mag niet lachen, want het is heel serieus. Maar,
4: ja, het is echt een probleem hoor.
3: En ze heeft hem gisteren gebruikt?
4: Nee, eergisteren.
3: Ja, is ze niet lekker dan?
4: Wat zegt u?
3: Voelt ze zich er niet lekker bij?
4: Nou, wat denkt u zelf?
3: Ja, ik weet het niet, dan zou je niet bellen. Ik denk dat als ze zich niet lekker voelt, moet ze toch naar de dokter.
4: Nee, kijk, als je het lekker gevoeld, ze had nu weer gezeten op die kussen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Maar als hij zegt van, nou, ik zie het nog steeds trillen.
4: Ja, alles trilt, alles. Die kan niet meer koken, niks, alles. Die valt gewoon uit de handen, want alles trilt, hè.
3: Ja, maar ze mag er nooit meer anderhalf uur tegenaan gaan zitten, hoor.
4: Nee, die gaat ook niet gebeuren, want die kussen zijn weg.
3: Oh, ja, ja. Dat staat ook in de gebruiksaanwijzing, hè, dat kan niet. Ja, dat ze geen Nederlands kan, ja, daar kan natuurlijk ook niks van doen.
4: Nee, is niet, er stond ook erbij van, deze kussen gaat u leren Nederlands. Ik weet wel, dat is ook niet het probleem, maar alles trilt, daarom ik ook bellen, want ik kan nog een beetje praten.
3: Ja.
4: Daarom ik u bellen, maar wel even uitleggen dat mijn vrouw zegt tegen mij, is er wat je die ogen net niet snapt, komt een beetje trillen.
3: Ja.
4: Nou, snappen?
3: Ja, als het nou blijft trillen, ik kan er verder niks aan doen, dan moet u even naar de huisarts.
4: Naar de huisarts?
3: Ja, als zij zegt, ik zie alles trillen, dan moet ze toch naar de huisarts.
4: Ja, maar heb ik niet garantie dan erop?
3: Ja, je hebt wel garantie op het kussen, maar niet dat die vrouw anderhalf uur er tegenaan gaat zitten en dat ze alles ziet trillen.
4: Ja, maar stel je voor, die dokter zegt, ja, moet je speciaal behandeling of zo, weet ik veel.
3: Ja, daar kan ik niks aan doen. Dan moet ze maar niet anderhalf uur tegen een kussen aan. En het komt niet van het kussen, want het is een oppervlakkige massage. Het is geen dieptemassage,
4: ja,
3: dus dat kan niet van het kussen komen.
4: Ja, maar als jij nou zeg maar anderhalf uur heel oppervlakkig masseert, hè, dan gaat
3: ja,
4: ik word het
3: dat
4: een
3: is
4: beetje...
3: heerlijk. Dat komt dan niet van het kussen, dan markeert ze wat anders. En daarom zou ik echt even naar de huisarts gaan.
4: Oh, je weet
3: ze... U zit toch in het ziekenfonds?
4: Ja.
3: Nou dan.
4: Is niet het probleem dan?
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Dus die zit wel in die pakket van ogen trillen bij trillen kussen.
3: Nee, niet eigenlijk. U gaat gewoon naar de huisarts en u zit in het ziekenfonds en dan ziet u vanzelf wat u eraan moet doen, ja? Oh. Ik zou zeggen, heel veel succes verder.
4: Oh, nou ja.
3: Dag meneer,
4: ja.
3: Ik ga even verder, want het is ontzettend druk op de lijn.
4: Oh, die allemaal trillen natuurlijk.
3: Succes.
4: Ja, dankjewel. Tot ziens, dag mevrouw. Digitale gids.

0: Zo, nou, daar hebben we Frans Bauer er maar even bij. En die had ook nog wel even, nou, die wilde even. Ik vroeg hem even.
1: Ja.
0: Heb je even voor mij, nou. De Scouting Alexander Groep uit Ermelo is genomineerd voor het beste idee van Gelderland op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Hoe vind je die?
1: Ja, ik vind het goed van die Scouting Groep dat die daarmee bezig zijn.
0: Ja, en die kunnen dus €10.000 winst maken via het ANWB-fonds. Dus dat zou heel erg uitkomen. Nou, we horen wel of dat nog gaat lukken dan binnenkort. Maar,
1: vast en zeker, vast en zeker.
0: En dan ben je wel eens bij het festival in de Rimboe geweest?
1: Nee.
0: Nee. Nou, dat keert weer terug.
1: Volgens mij heb ik daar wel eens wat van gehoord.
0: Ja. Ja, dat zou kunnen op die afstand.
1: In de tijd dat, ja... Toen dacht ik eigenlijk dat de muziek op het Weidje was, maar het bleek dat er toch nog iets verder weg was.
0: In de Rimboe, schoolweg in Ermelo.
1: Ja, helemaal omgeven door het bos.
0: Ja. Laatste was in 2019 en toen kwam COVID en de hele zooi en toen trad Sommieu zelfs op. En nu gaan ze weer een nieuwe doen. En als je informatie hebt wie er allemaal komen en wanneer, het is 30 mei en het is gratis en het is van 1 tot 11. Voor meer informatie www.inderimboe.nl.
1: Ja.
0: www.inderimboe.nl. www.inderimboe.nl.
1: Toen ik in dienst zat, gingen we nog wel eens achter de poort uit.

0: Ik weet niet hoe die heet, maar een man die wordt 's morgens wakker. En die trekt de gordijnen open en die ziet een ongelofelijke gorilla in de boom zitten in zijn tuin. En hij denkt, wat krijgen we nou? Dus hij belt God op, de gorilla-ophaaldienst.
1: Ja.
0: En hij zegt, ik heb hier een gorilla in de boom zitten. En ik vertrouw het niet, hij kijkt niet al te vriendelijk. Hij zegt, maar dan sturen we wel even iemand. Dus ik kom op een gegeven moment een busje voorrijden. Komt een man naar buiten met in de ene hand een geweer en in de andere hand een tackle aan een riem. En een setje handboeien. En toen zegt hij, vent, wat ga je doen? Ga je alleen die gorilla bestrijden? Nee, zegt hij, jij gaat mij helpen. Oh, zegt hij, ik ben geen gorilla vangen. Nee, dat hoef ik niet. Jij krijgt het geweer en de tackle, die hou je vast. Ik klim in een boom. Ik sla die gorilla op zijn muil. Die valt naar beneden en die kent die tackle, want die tackle is getraind om gorilla's in de ballen te bijten. Dus op het moment dat hij dan naar beneden valt, doet hij zijn handen, kruist hij voor zijn edele delen. En dan doe jij hem de handboeien om. En dan hebben we hem. Ja, zegt hij, maar wat moet ik dan met een geweer? Nou, zegt hij, front, stel nou dat die gorilla mij uit de boom slaat, moet je meteen die tackle doorschieten.

0: Zo.
1: Ja, de Mambo.
0: Een Duitse gorilla was dat. Ja, een Duits kan die ook.
1: Ja.
0: Goed, we gaan eens even kijken wat er meer te beleven was in Ermelo. Een hardloopkliniek van Running Blind. Dat is morgen. En dat is ondersteunen, betekent de wereld van verschil voor blinden en slechtzienden. Dus ze hebben mensen die blind of slechtziend zijn, die lopen. En mensen die ondersteunen, die lopen mee. En
1: in de Ermelo met een buddy.
0: Ja, zo, ja, zoiets eigenlijk. Ja.
1: Een touwje.
0: Ja.
1: Tenminste, maar is dat wat ik ervan weet. Dat, dan loop je als koppeltje, ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Dat lijkt me trouwens makkelijker dan dat je op de tandemfiets zit.

0: Ja, dat is een echte sportdiscipline. Dat is,
1: ja, nee, snap ik. Maar dan moet je de blinden achterop zetten. Dan makkelijk dan.
0: Jawel. Ja.
1: Nee, maar waarom lijkt je dan een rennen makkelijker dan op de fiets?
0: Nou, hier kun je degene die geleid wordt, die kan het tempo aangeven. Maar ja, dat lijkt me met fietsen moeilijker. Want dan denk je, heb ik het idee dat degene die voorop zit, dat die eigenlijk... ja, je trapt samen, dat weet ik wel. Dat lijkt me zo. Gevoelsmatig is dat eigenlijk.
1: De clinic begint in ieder geval morgen om 10:00 bij groepshotel Dennenheul aan de Paul Krugerweg 45 in Ermelo. En je mag je aanmelden, maar dat hoeft niet.
0: Oké.
1: Okay. Dus, je zegt degene die geleid moet worden, die bepaalt tempo. Maar dan denk ik, als je iemand...
0: Ja, maar dan loop je loopt naast elkaar.
1: Ja.
0: Je hebt of een stok vast, of je loopt met een band, met een touwtje. En dan kan degene die slechtziend is, die kan het tempo aangeven. Jij moet natuurlijk zeggen van, hey, nu moet je iets naar links, want daar is een plas water of daar is een hekje. Ja. Of weet ik veel wat. En die communicatie is dan heel makkelijk. Maar als je op zo'n tandemfiets zit en je moet dan met 40, 50 of 60 kilometer rondjes draaien op zo'n baan, dan lijkt me de communicatie ook heel erg moeilijk.
1: Maar wacht even, wat voor tandemfietsen zijn er die 40, 50 kilometer snelheid?
0: Ja, maar wat? Als je op de baan... Het zijn racefietsen, speciale fietsen die zijn gebouwd voor snelheid op de baan.
1: En dan achter elkaar of naast elkaar?
0: Nee, achter elkaar. En daarom zeg ik, van dan lijkt mij de communicatie ook wat moeilijker aan te geven van, hey, ik kan nog wel iets harder. Maar daarom dat zeg ik.
1: Ben ik een cultuurbebaar, maar ik ga ervan uit dat degene die je zeg maar begeleidt, dat die een beter getraind iemand is dan iemand die blind is. Want iemand die beperkt is, zeg maar, die heeft minder kans om te oefenen natuurlijk.
0: Nee, dat oefenen, dat doe ik altijd met z'n tweeën.
1: Daarom ben je altijd afhankelijk van iemand anders.
0: Dan is het juist natuurlijk heel dat je een vaste maat hebt waar je mee rijdt.
1: Ja, okay. Ja. Maar goed, morgen
0: kan wel wezen dat het anders is. Ik geef mijn mening graag voor een beter onderbouwde of een...
1: Ik weet het helemaal niet. Ik ging ervan uit dat...
0: Ik vond het...
1: Dat lopen lijkt mij moeilijker. Maar dat heeft met mij te maken. Ik vind lopen überhaupt wel moeilijk.
0: Ja, ik loop nu ook wat moeilijker als toen ik 18 was.
1: Ja, precies. Nou, dan moeten we misschien allebei wel naar de garage. En dan komt dat heel mooi uit.
0: Dat zou zo kunnen. Ja.

0: Zo, de garage, het garagelied. Eens even kijken, wat hebben we dan? Oh ja, de John die doet nog even een verzoekje. Gaan we dadelijk even opzoeken. Maar we gaan eerst weer even naar Ermelo. Het is een nieuwe dierenkliniek in Ermelo, hè?
1: Ja.
0: De Berk. En dat zit op de plek waar vroeger apotheek De Berk zat.
1: Ja, inderdaad.
0: Hier kleinschalig. En dan denk
1: bij
0: ik,
1: de spoorwegovergang. Dat,
0: ja. Ja, maar zou dat kans maken? Want er zaten twee hele grote jongens toch in. Je had Carrière, die zat daar.
1: Ja. Ja,
0: die,
1: Carrière die is volgens mij verhuisd naar de Holteropstraat. Daar zit nu een hele grote...
0: Animal Care of zoiets.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, bedoel, maar goed.
1: En die andere, daar op de hoek van de Julianalaan en de Nassau-laan was dat, meen ik. Dacht het wel. Die, ja, volgens mij is die dierenkliek daar jaren geleden al verhuisd of naar een ander toe gegaan. Er zat vroeger Zeg, de praktijk, dierenpraktijk van Zeg.
0: Ja, nou ja, mensen die het wat kleinschaliger willen.
1: Ja.
0: Met een persoonlijke band, moet even kijken op www.dierenkliniekdeberk.nl. www.dierenkliniekdeberk.nl. Van camping naar woonwijk. Opnieuw 18 woningen van Hosterhoeven in Ermelo in de verkoop gezet.
1: Ja.
0: Als je door die foto zo ziet, is dat mooi zo met die zeer achtergrond.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, absoluut. Dat is, en dat daar naar rechts kijkt, dan zie je het kasteel daar nog weer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat is ja, daar,
1: wel een hele... Daar,
0: hè?
1: Ja, ja, ja, ja. En daar zit dan volgens mij, als ik vanuit mijn praktijk eventjes terugdenk, dan zit daar ook nog een kleinschalig bungalowparkje tussen. Daar,
0: ja, hier ergens.
1: Ja, wat, ja, en dat loopt door, want ik, van daaruit, dat kun je zien als je daar over de snelweg komt, dan kun je dat nog zien. Want daar stond nog zo'n oud bushaltehokje stond daar voor een meneer die daar vaak zat.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan we het volgende plaatje weer even doen. En dat is, oh ja, die heb ik...

0: Zo, ja, dat was Frans-Duits. Ja, en dat was Nederlands, dus dan moeten we eigenlijk een Duits nummer hebben. En laat nou Sean Zutekau nog even een verzoekje ingediend hebben. En dat is hartstikke Duits.
1: Ja.
0: Es ist mir egal. Zeg jij dat wat?
1: Nee.
0: Het nummer? Nee? Nee, dus voor jou ook nieuw als...
1: Als
0: Germanicus.
1: Het is ook de naam van de band of de uitvoerende of artiesten. Nee, dat zegt mij eigenlijk ook niks.
0: Fluggut One. Eins. Fluggut Eins. Es ist mir egal.
1: Fluggut. Vlug weg met de poed.
0: Of Fluggut. Oh, ik had die P helemaal niet gezien. Oké, ja. Nou, we gaan luisteren wat dit is dan.

0: Veluwe FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en is je vrouw gisteren nog een beetje in het zonnetje gezet als moeder zijnde?
1: Nee, dat was gisteren niet.
0: Och, dat was helemaal je moeder daar. Dat was helemaal vader daar. Wanneer, dat was afgelopen zondag. Ja. Laat mij maar lullen, joh.
1: En ja, nee, wat dat betreft, die jongens die hebben goed hun best gedaan. Ze is goed in het zonnetje gezet.
0: Oké. Ja. Nou, heb je gisteren dan nog een beetje gehemelvaart?
1: Nee, want het weer zat een beetje tegen. Dat was niet zo...
0: En er was niet te weinig thermiek?
1: Er was te weinig thermiek.
0: Ja. Okay. Nou, dan dus, zijn we helemaal bij, hè?
1: Ja.
0: Ja, en er komt net een verzoekje binnen van de schilders uit Ermelo.
1: Aha.
0: En de dochter Nova, die gaat weer naar een concert. Die gaat regelmatig naar concerten. En dan vraagt Vadermans altijd even een plaatje aan. Dat zal vast in de stemming kan komen.
1: Juist.
0: Dus dat heeft hij nu gedaan. Maar eerst gaan we nog even een van jouw platen draaien. En dat is van Hanny, hè?
1: Dat is van Hanny, ja.
0: Die, ik vind het wel een beetje een tease, die Hanny.
1: Hoezo?
0: Ja, die daagt mensen uit. Ik bedoel, nou, ik fluit naar alle mannen.
1: Ja.
0: En dan zegt ze, ja, maar vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Ja. Dan wil jij mijn kijkdoos even zien.
0: Oh. Heb zij een kijkdoos, ja?
1: Oh, dat wist volgens ik mij niet. Heeft ze dat ook gezongen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Zo'n Hanny toch. Dat had ik toch niet echt gezocht. Goed, we gaan luisteren.

0: Wat een dubbelzinnig lied. Beetje ordinair vond ik. Een korte broek en dan kijk ik naar de fluit en zo. En ja, het is natuurlijk met een korte broek wel makkelijker te zien. Als die eruit hangt of wat dan ook. Maar nee, daar heb ik niet achter gezocht.
1: Oh, jawel.
0: Jij wel?
1: Jawel, nee, die is niks beter dan alle andere vrouwen.
0: Oeh, ik denk dat deze opmerking, dat jij niet meer veilig over straat kan. Als je alle vrouwen zo over één kam scheert.
2: Zo.
0: Dat was Bert die dat zei, niet ik hoor. Goed, dan gaan we nu naar een verzoekje van de schilders uit Ermelo. Maar eerst gaan we ook nog even naar Ermelo. Want het verenigingsgebouw van de postduivenvereniging De Snelpost moet wijken voor de herontwikkeling van het Caluna-terrein.
1: Ja.
0: Zo,
1: ja.
0: En nou jij weer.
1: En, nou ja, goed. Dan moeten ze genoeg doen in krijgen natuurlijk.
0: Ja, 86.000 euro. Maar het,
1: ja, maar goed, maar daar, ik weet niet, als je een beetje een verenigingsgebouwtje wil hebben tegenwoordig, dan...
0: Kom je met 86.000 euro niet uit, hoor.
1: Dan denk ik niet dat je dan uitkomt, dus dan... Nee.
0: Ja.
1: Maar, nou ja, goed.
0: Maar nou is het met postduiven wel zo, dat is hetzelfde als bij PostNL. Die kunnen ook naar de buren, hè. Hoeven dus niet naar hun eigen verenigingshuis, gewoon naar de buren.
1: Ja.
0: Maar goed, ze krijgen 86.000 euro... Want het moet wijken. En dan de Caluna-terrein. Ja, er komt een school. Ja. Twee scholen komen er geloof ik en wat huizen. Hè?
1: Ja, maar volgens mij hangt dat allemaal nog een beetje in, boven de markt. Want
0: kan daar, allemaal 30 jaar duren.
1: Daar, ik weet niet, er zullen maar weer vleermuizen tussen komen. Of uilen of wat anders. En stikstofneerslag. Want ja, goed, ze hebben geloof ik het een of andere... berekening erop losgelaten en dan zou het goed moeten zijn, maar er zijn weer andere geleerden die zeggen van ja.
0: Ja, nee, dat was bij de balbestaan ook al.
1: Jullie rekenen verkeerd.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dus, ja, en dat is, maar dat is ook gebleken. Er is maar 23% die goed kan rekenen in Nederland.
1: Ja.
0: Dus die lui in Ermelo, die horen echt niet bij die andere 87% hoor.
1: Nee. Ofwel.
0: Ofwel?
1: Nee, goed, maar het is...
0: 87 en 23 is 100.
1: Het is allemaal filosofie voor mij. En dan denk ik ook dat met die... Maar wie het nou bij het rechte eind heeft, dat weet ik niet.
0: Nee, maar bedoel, uiteindelijk hebben ze laatst ook een heleboel klimaatregels teruggetrokken. Want die bleken niet te kloppen, hè? Maar dat stikstof is ook een sneu verhaal allemaal worden.
1: Ja.
0: Ik bedoel, Sahara-zand is veel zwaarder dan stikstof. Dat komt helemaal deze kant op.
1: Ja.
0: En stikstof, dat blijft hier hangen en dat valt hier weer recht naar beneden.
1: Ja, maar het is hier zo vaak bewolkt. En dan krijg je wolkbouncing en dan komt het weer terug. Dan blijft het dichterbij liggen.
0: Dat. Nou, waarom bounce dat Sahara-zand niet in Marokko dan?
1: Ja, nee, maar goed, daar heb je altijd mooie blauwe lucht. En dan kan het een hele heldere nachten. Ja. En dan vriest het zelfs nog, heb ik wel begrepen. Dus ja, dan gaat al die... warme lucht, die gaat die vlucht weer voor die koude eens. En dan komt dat Sahara-zand uiteindelijk hier op jouw autootje terecht.
0: Maar geloof jij dat eigen verhaal nu zelf ook?
1: ik heb een hele grote duim.
0: Ja, ik zeg hem. Ik heb een korte broek.

0: Al verzoek van de Schilders uit Ermelo voor Nova, die zondag naar Harry Styles concert gaat. Alvast een voorproefje. Yes.
1: Nou, dit klinkt wel aardig. Dat,
0: ja, mooi nummer.
1: Ja, dat,
0: ja, het is even heel wat anders dan wat wij deze twee uur meestal draaien. Maar,
1: Jawel, goed, maar...
0: Maar dan, Bert.
1: Je me niet...
0: Deze is een lezing over de verborgen wereld van de kleine marterachtigen in Nederland.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Oh.
0: Nou, Arend Spijkers, die komt op verzoek van de KNNV, de Natuurvereniging van Harderwijk, Ermelo en Omgeving, donderdag 21 mei om 8 uur een lezing geven over de verborgen wereld van de kleine marterachtigen in Nederland.
1: Weet je wel dat ik pas geleden, een week of wat geleden, toen reed ik met mijn autootje van de parkeerplaats af, achter bij ons.
0: Noem jij jouw auto een autootje?
1: Ja.
0: Dat is bijna een tank, man. Jongen, een autootje. Dan past hij van mij vier keer in.
1: Nee, dat red je niet.
0: Oh, overdwars.
1: Een mooi stapel.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee, maar goed. Vertel verder je autootje. En wat gebeurde er met dat autootje?
1: Ik reed bij ons de parkeerterrein af. En ik reed de Kerklaan in richting Holtropstraat. En toen zag ik daar een beest wat wel heel erg op een matter leek. Die kwam vlak bij ons onder een auto vandaan bij die dierenwinkel daar in de buurt.
0: Ja.
1: En toen liep hij een heel eind door de richting Holtropstraat. En daar dook hij weer onder een auto. En volgens mij vloog hij toen de dam op. Daar staat nog zo'n huis, wat zo'n bouwval is dat. Staat geloof ik leeg. Wordt al jaren niet meer bewoond trouwens. Ja, dan kun je ook wel zien dat er geen onderhoud gepleegd wordt. Maar in ieder geval, volgens mij vloog hij daar de dam in. Ik weet niet of hij toen de weg al aan het verkennen geweest is voor deze meneer.
0: Ik denk dat hij zoiets had van de lezing moet alles goed klaarstaan.
1: Ja, maar ik hoop niet dat hij bij mij onder de motorkrap komt. Dat,
0: Nou, dat wordt een mattel. Dat was een matter. Maar mocht je daar naartoe willen, meer informatie en opgave is op noordwestveluwe.knnv.nl/agenda. noordwestveluwe.knnv.nl/agenda. Nou, dan kan je erbij zijn bij die lezing.
1: Ja, dat is vlak bij mijn achterom de hoek.
0: Ja, en dan verwachten ze dat dit de laatste Koningsdag was in Ermelo, want de vrijwilligers zijn op.
1: Ja, ja, maar ja. Dat is dus een euvel wat meerdere Oranje Vereniging partners speelt, heb ik wel begrepen.
0: Ja.
1: Dat, en niet alleen Oranje Vereniging, maar meerdere verenigingen die best wel nog wat handjes kunnen gebruiken om het voor de mensen die het nu doen wat lichter te maken. En ook die groep die vergrijst steeds meer.
0: Ja.
1: Dus ja, mensen. Ook al voel je je niet aangetrokken tot ga er gewoon eens een keer naartoe. Loop eens een keer mee bij een vereniging. Vraag wat je kunt doen eventueel. Staat het je niet aan, dan kun je altijd nog weer weggaan. En achteraf valt het misschien wel enorm mee.
0: Ja, en misschien
1: en zeg je
0: wel.
1: Van, ja, verdraaid jongens, dat is best wel even leuk om even van huis af te weten.
0: En wat denk je van al die gratis oranje tompoezen? Oh, heerlijk. Zou mij wel wat waard zijn. Goed, maar yes. Dat dus.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we weer een plaatje van jou erbij pakken. Want je bent gul vandaag met de platen.
1: Ik heb het een en ander...
0: Jan Vrolijk, wie is dat? Of is het Rinus Okken?
1: Rinus Okken.
0: Dat is de zanger.
1: Dat is de zanger, ja.
0: Nooit van gehoord.
1: Dat is ook een zanger. Ergens hier ook uit de omgeving van Ede. Veenendaal komt die volgens mij.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dat is ook zo'n regionale bekendheid. Wereldbekend in de regio. Ja.
0: Eerestal. laat maar.
1: Nee, die is nog iets bekender geworden. Nee. Misschien dat bij hem
0: maar
1: ook nog komt.
0: Maar wel in Ede ook, hè.
2: Kleine Jan werd geboren op de 1e april. Met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan. Toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

0: Jantje Vrolijk.
1: Ja, ik twijfelde even waar Ines ook een verdrank was, maar die komt op het Hollandse Veld.
0: Hollandse Veld, ja. Zie. Ik denk al, volgens mij komt hij niet uit Ede, hoor.
1: Nee, dat klopt dus ook wel.
0: Ja. Maar ik ken hem niet, dus ja. Dan zie ik Lietse Hiller, die was, toen ik nog een bedrijf had, was hij klant bij mij. Lietse Hiller, die kwam altijd heel ver, helemaal uit Friesland.
1: Ik wou net zeggen, die komt bij de Hoge Noorden.
0: Ja. Goed, we gaan even weer kijken. Het programma van de Altjesdagen is ook rond, 2026. En dat is op 12, 13 en 14 juni. En als je meer informatie wil, moet je even naar ermrozenzaken.nl, want het is nogal een bult aan informatie. Ermrozenzaken.nl was het, hè? Ja. En dan het laatste bericht wat ik hier in ieder geval heb. Werkzaamheden aan de N302. Dat moet bij jullie ergens zijn.
1: De 302, dat is volgens mij...
0: Leuvenumseweg. Ja, oké. Er komt nieuw asfalt en de weg wordt veiliger gemaakt. Al die jaren hebben ze ons met een onveilige weg opgescheept. Gaan ze nu pas wat aan doen.
1: Nou zit ik toch eventjes daar over die 302. Volgens mij is dat het stukje van de betonbaan waar ze mee aan het werk zouden gaan.
0: Ja, hier staat aan de Leuvenumseweg, de N302.
1: Ja, maar de Leuvenumseweg, dat is ook de betonbaan
0: van
1: Harderwijk richting Mellegen.
0: Van 1 juni tot en met 31 juli, dus dat betekent dat twee maanden. Ja. 2 maanden zijn ze dan druk. Ja. Kan dat dan niet langs?
1: Dat zie je, want bij de oversteek op de Sandburgweg krijgen de fietsers voorrang. De weg wordt zo aangepast dat de automobilist minder snel hard kan. Ja, dat is die grote. Want ze zijn op het ogenblik bij Harderwijk op dat stukje vanaf de kruising Van der Valk.
0: Ja.
1: Tot net voorbij de dinges waar je daar naar die watertoren toe kan. En waar je links en rechts af bos in kan, waar die trambaan ook was. Daar zijn ze volgens mij op het ogenblik ook heel druk bezig om daar de boel gereden. Want dat moet ook veiliger gemaakt worden. De oversteek met de Koesteeg. Dat was ook altijd de...
0: Koesteeg, dus bij mij naast is ook een Koesteeg.
1: Ja, dat zou wel.
0: Ja.
1: Jij overal waar de koeien over stijgen.
0: Ja, dat heb ik dan nog nooit gezien. Dat dan weer niet.
1: Ja, het is maar goed ook dat ze dat niet kunnen, want
0: Ja. Ja, zo zie je maar weer. Maar we gaan luisteren naar Lietse Hille. Die heeft 24 billen.
1: Ik denk dat Rens het mooi op elkaar heeft.

0: Halleluja. Dat heeft hij waarschijnlijk geroepen, want van hem hebben drie keer Mercedes in de fik gestoven. In de hens gestaan, hè?
1: Ja.
0: Frank van Etten.
2: Nodig,
0: ja. En hij had ook een patatzaak volgens mij in Harderwijk. Of
2: in Harderwijk heeft hij ook een patatje van Frank.
0: Ja.
2: Of patatje van Etten, hoe heet dat toen? Patatje van Frank.
0: Ja, dat was een hoop gedoe.
2: Dat was een poosje. Maar...
0: Ja, op een of andere manier moesten ze constant zijn Mercedes hebben.
2: Ja. Poosje geleden... Heeft hij volgens mij ook nog een keer bezoek gehad van enkele mensen van de overheid. Die alles weer naar moesten kijken, wilden kijken. Dat zijn zoontje geloof ik weer iets uitgevreten.
0: Ja.
2: Gevroten.
0: Ja. Nou ja, goed. We horen er niks meer van. Maar halleluja, dat hebben we net even gehoord.
2: Ja.
0: Eens even kijken. Ja, dan gaan we langzaam naar het eind. Ik denk dat ik genoeg nummers heb, want er staan er nog twee van jou klaar. En we hebben een ondervaste afsluitnummer. En dan hebben we Eddie Becker nog. Mijn tante, die weet van wanten.
2: Ja.
0: Had jij zo'n tante, ja?
2: Eddie Becker.
0: Oh,
2: Eddie Becker. Man met de wekker. En ik had ook zo'n tante, ja.
0: Is wel heel toevallig dat die achter elkaar komen. Frank van Etten en Eddie Becker. Want Becker die leverde de kroketten, toch? Becker kroketten.
2: Wow, ja, waar die was.
0: Ja, die gingen dan bij Frank in de vetpot.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: En daar kocht hij dan een mooie Mercedes van.
2: Ja.
0: Jongen.

0: Ja, een hele oude opname zo te horen nog.
1: Eddie Becker, de man met de wekker.
0: Ja, was zo'n presentator of zoiets. Was er niet echt een artiest, toch?
1: Eddie nee. Het was meer, ja, Eddie, hij is bij Veronica toch begonnen.
0: Als, ja, dat wil ik zeggen. Dat
1: als DJ.
0: Wat ga je eten dit weekend, Bert?
1: Even zien. Vandaag. Peen, oftewel worteltjes.
0: Ja.
1: Nou, morgen wordt het een snackie. Met een snack bij Van de Hoek. En zondag pizza. Ja.
0: Pizza.
1: Zondag pizza.
0: Nou, zelf gemaakt of gewoon kant-en-klaar?
1: Nee, diepvries je en gauw even in de oven. En lekker makkelijk.
0: Oh ja, want je koelkast moest op de kop.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt dus niet bestellen, want je hebt het allemaal in huis waarschijnlijk.
1: Ik heb het, ja.
0: Nou, dan heb je de appelzusjes eigenlijk niet nodig.
1: Nee.

0: Hatsje!
1: Wat beseffen ze dan nou? Een liter bananen?
0: Polaan en...
1: Polaan, ja, wat zeggen ze nou?
0: Ja, nee, maar ze was ook in de war, zei ze. Toen ging ze bestellen dat...
1: Okay.
0: Want toen stond die mooie blonde stond daar. En,
1: oh.
0: Ja, daar ging toen, waarschijnlijk was het een vol blad.
1: Ja.
0: Meter bier of zo. Dat,
1: ja, precies. Nou,
0: ja.
1: Als jullie aan toe zijn, fijn weekend, mannen.
0: Ja, nou, dankjewel.
1: Zeg, Bart Vis.
0: Bart, ja.
1: Ja, ik ben er wel heel erg aan toe. En jij?
0: Ja, ik eigenlijk ook wel.
1: Ja, dus ja. We zijn er wel aan toe. Alleen, ja. We moeten nog even, Bart.
0: Eventjes wat doen. Ja, ik moet straks het balkon nog weer even over. De aardbeienplantjes nog even water geven. En,
1: je had een heel groot balkon, ja.
0: Ja.
1: Dan ben je wel even onderweg. Hoeveel aardbeienplanten heb je?
0: 2.
1: En die hangen in die beugel?
0: 2 potten, die hangen, hanging baskets. En dan komt dan die. Tenminste, als ik dat plaatje maar moet geloven wat erbij stond, dan komt er van die hele lange streng, die komt daaraan. En dan komen allemaal van die mooie, sappige...
1: Sappige aardbeien.
0: Zomerkoninkjes aan het hangen. Alleen naar dat plaatje al ziet... Dan proef je de aardbeien al. Dat,
1: ik probeer een plaatje voor me te zien hoe jij dan thuis zit. En dan denk ik, heb jij zo'n luie fauteuil helemaal voor jezelf?
0: Zo'n relaxstoel.
1: Ja, zo'n relaxstoel.
0: Ja, hij trilt niet.
1: Was het dan niet veel handiger?
0: Hij trilt niet.
1: Was het dan niet veel handiger geweest om elke leuning een beugel over in te hangen met aardbeien? Hoef je niet meer naar het balkon.
0: Nee.
1: Hij had zo kunnen plukken uit eigen fortuin.
0: Ja, dat is mooi geweest. Dat is ook nog weer wat. Nou, ik denk dat mevrouw het daar niet helemaal mee eens is. Ze vindt aardbeien veel ze heel lekker. Maar nee, dan moeten ze uit de volle grond komen. En dat lijkt er dan een beetje op als je zo'n hanging basket hebt.
1: Ja.
0: Met een halve pot zak paddenaarde erin. Dan lijkt het een beetje dat je aardbeidjes uit de volle grond hebt. Dat, en die zijn eigenlijk altijd het lekkerst. Maar want het voordeel is natuurlijk, als je zo op die plek op het balkon hebt, dat de zon er dan ook, zo gauw als er maar zon is, dan schijnt die zon op die aardbei. En daar komt echt die hele fijne, zoete, sappige smaak van de aardbeien.
1: Oh, hier bij Putten komt dat van de suiker.
0: Oh!
1: Ja.
0: Nee, maar dan krijg je aardbeien. En daar hoef je helemaal geen suiker aan toe te voegen die je doet.
1: Oké, zo zoet.
0: En er zit zoveel sap op dat hij die op een beschuitje doet.
1: Ja.
0: Dan zuigt die beschuit, zuigt dat sap helemaal op.
1: Ja.
0: En dan kun je het hele spul zo naar binnen slopen. Daar hoef je helemaal geen gebed voor te hebben.
1: Oké, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Nou, Bart, we hopen dat jij ook toe bent aan het weekend. We gaan nog even een plaatje draaien. Al vol en toch nog dos.
0: Ja.

0: Proost!
1: Ja, proost. Ook namens mij. Eens even kijken. Wat, je, morgen heb je weer over Gates. Heb je nou een onderwerp? Of is het onderwerpvrij?
0: Onderwerpvrij deze onderwerp keer. Vrij, okay.
1: Ja.
0: Maar wel veel liedjes over liefde. En okay. Wat daarmee te maken heeft dat.
1: Ja. Je blijft toch wel een oude romanticus.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Ja, nee, is mooi. Alleen maar mooi dat dat nog kan tegenwoordig. Hè? Want tegenwoordig is het allemaal ellende en ruzie en narigheid en gezever en zo. Maar dat je dan toch nog een oude romanticus kan zijn.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja. Goed. Nee, ik kreeg pas alleen nog een complimentje van mevrouw. Dat ik toch wel...
1: Dat je toch wel een romanticus
0: was. Ja.
1: Nou, dat is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Want dan komt het ook op de goede plek tot uiting, hè?
0: Ja. Ruwe schul, blanke pit.
1: Ruwe bolster, blanke pit.
0: Ja.
1: Zo is het, hè?
0: Ja, oké. Ja.
1: Nou, mooi. Dus. Maar, bedoel, hoe lang zijn jullie getrouwd inmiddels? Hoeveel tijd dat ze daar zich achter kwam, toch?
0: Ja.
1: Nee, maar goed. We hebben nog, eens even kijken, 1 minuut om afscheid te nemen, Bert. Dus neem het er goed van, zou ik zeggen.
0: Nou, ik wou morgen de voetbalclubs van Ermelo, EFC, Horst en DVS veel succes toewensen in hun wedstrijd. Voor EFC staat er nog wat op het spel. Die kunnen nog een periode kampioenschap pakken. En dan zouden ze eventueel toch nog weer, als ze daar goed doorheen komen, een klasse hoger kunnen gaan spelen.
1: En DVS staat daar nog op het spel?
0: DVS.
1: Die moeten gewoon winnen. En Horst is ook klaar, geloof ik. Hè?
0: En Horst die...
1: 2-0
0: als Horst die... dat is het ook zaak voor dat hij morgen... Gaan winnen. Want anders dan zouden ze nog in de buurt komen voordat ze nog weer voor
1: Ik had begrepen dat ze klaar waren.
0: Dat staat zo. Nee, morgen de laatste wedstrijd. Oh. Dat staat allemaal zo dicht bij elkaar. En er kunnen nog een hele serie ploegen, als die met goed resultaat die wedstrijd beëindigen, dan zou Horst zo nog maar weer in de degradatiepool terecht kunnen komen.
1: Ik voel narigheid.
0: Nattigheid.
1: Ja, nou, dan toch iedereen maar een fijn weekend. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En laat Veluwe bij me aanstaan en komen we elkaar allemaal vanzelf weer tegen.
0: En dan uiteraard, morgen vroeg...
1: Vanaf 9 uur horen ze jou. Ja. En ik ben de maandag om 7 uur weer. Dus doei!
0: Oei.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur extra reistijd. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken, een uur extra reistijd. In 6 kilometer stilstaand verkeer, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen spraken eerder echter de wens uit terug te gaan naar 4, mede om financiële redenen. De VVD liet tijdens de verkiezingscampagne weten voorstander te zijn van het kleiner college, maar houdt nu de mogelijkheid open om toch 5 wethouders aan te stellen, als dat in het belang is van de bestuurskracht en de toekomst van de gemeente Harderwijk. De partij wil wel snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het college. Verkenner Gerard Renkema adviseerde eerder een coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA als meest kansrijke variant voor een nieuw college. Op zaterdag 13 juni vindt op het Kerkplein bij de Grote Kerk in Harderwijk de 40ste editie van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en het traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling, die vindt plaats vanaf 14:15 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De Boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. En tot slot, de gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeerwolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Regio.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn 2 toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 1 uur extra reistijd. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

daar ben ik dan weer met Let the Blues Get In. Een 2 uur durend bluesprogramma op Veluwe FM. De radio voor de Noordwest-Veluwe. En deze uitzending voor jullie als bluesliefhebbers. 2 uur blues met mij, ik ben Alexander. Ik heb deze 2 uur weer voor jullie samengesteld. En dat begint met Lefty Diz. En die is van 1937. En hij was een vooraanstaand Chicago bluesgitarist. Buiten het werk met zijn eigen band heeft hij nog samengewerkt met Junior Wells, J.B. Lenoir en Hound Dog Taylor. Hij bespeelde zijn Fender Stratocaster als linkshandige omgekeerd en daar kreeg hij ook zijn artiestennaam van. Lefty Diz nu met Baby Please Don't Go.

0: right.
1: Dat was Swear to Tell the Truth door Johnny Big Moose Walker, een generatiegenoot van Lefty Diz. Alleen hij speelde piano en orgel in Chicago en speelde ook nog op bas op zijn tijd. Deze Johnny Big Moose Walker was voor vele sterren in Chicago een uitstekende sideman, naast dat hij ook onder eigen naam optrad. Joe Louis Walker is van iets later, namelijk hij werd geboren in 1949 en leefde ook een stuk langer dan de vorige twee. Zijn blues was niet de blues in strikte zin, 3 akkoorden en 12 maten, maar heette blues-like muziek. Zijn muziek klinkt heel erg als blues, zoals in Moaning News.

Ook George Carter Buford Jr., oftewel Mojo Buford, was van de leeftijd van Lefty Diz en Johnny Big Moose Walker. Hij was een goede mondharmonica-blazer die vooral bekend was door zijn lidmaatschap van de band van Muddy Waters. Na 3 jaar Muddy Waters begon hij zijn eigen band en speelde dit Jack Potato Boogie. John Lee Hooker werd groot in diezelfde periode als Mojo Buford, Lefty Diz en Johnny Big Moose Walker. Alleen hij ging vanuit zijn woonplaats Detroit volkomen zijn eigen weg, liet zijn songs vaak toch net wat afwijkend klinken en het is dan heerlijk om te horen, maar vaak onmogelijk voor zijn band om te volgen. Nu volgt van de cd House of Blues van John Lee Hooker, Look Me Up.

0: En dit was natuurlijk niet John Lee Hooker die je hoorde. De stem was van zijn dochter Zakiya, die in dit live gebeuren voor het eerst samen met haar vader op het podium stond. En omdat er zulke heerlijke nummers staan op deze cd House of Blues, doe ik er nog eentje. Maar dan met Taj Mahal, Big Leg Woman.
1: Style again.

0: Come on, on them. Thank you.
1: Big Leg Woman van Taj Mahal. Op deze live cd House of Blues van John Lee Hooker, of met John Lee Hooker en wat vrienden, zoals deze Taj Mahal. En dat is echt een heerlijk genot om daar te luisteren. Zoveel plezier hoor je er vanaf, zulke goede songs. En ik had er wel bij willen zijn in juni 1995 daar in Hollywood. Lucky Peterson had een vrouw en die kon zingen, Tamara Peterson. Meestal zong ze als lid van de band van haar man en nu hoor je haar solo begeleid door de band van Lucky Peterson. Onder haar eigen naam kwam ze maar tot een paar albums, met veel dank ook nog aan Lucky Peterson. Tamara Peterson nu in Carry It Away.

Caledonia door Albert Collins, gitarist en zanger, die leefde van 1932 tot 1993. Hij maakte naam door zijn scherpe gitaarspel op zijn Fender Telecaster gitaar, wat hem de bijnamen Master of the Telecaster opleverde en The Iceman. Otis Spann leefde gelijk op met Albert Collins, maar werd niet ouder dan 40 of 46 jaar, afhankelijk van het geboortejaar wat je voor Otis

loves me. To the same old place.

Games People Play door de zanger Lee Dorsey, die groot was in de 60 jaren. Hij kwam uit New Orleans en veel van zijn songs zijn geschreven en geproduceerd door Alan Toussaint. En iedereen kent van deze Lee Dorsey wel zijn hit Working in the Coal Mine. Gitarist Steve Bassett hoorde op zijn 7e de Beatles met het nummer She Loves You. En dat was zijn begin om gitaar te spelen en zanger te worden. Hij studeerde muziek en compositie, was gek van de band Grateful Dead, leerde ook nog piano, mandoline, bas, mondharmonica en ukulele spelen. En hij staat ook nog open voor een hoop invloeden zoals van Lucinda Williams tot Bob Dylan en Pat Metheny. Je hoort Steve Bassett nu in

Head On Collision door Chip Vandiver, geboren in Florida en opgegroeid in Georgia. Hij begon op zijn 9e al te spelen en loog al jong over zijn leeftijd om maar op het podium te mogen staan. Later stond hij in het voorprogramma van Clarence Gatemouse Brown en John Lee Hooker. Gitarist Joseph Benjamin J.B. Hutto was zwaar beïnvloed door Elmore James. Met zijn 3 broers en 3 zusters vormde hij al jong een gospelgroep, de Golden Crowns, om in de kerken te kunnen zingen. Veel later nam Hutto de band over van Hound Dog Taylor na diens overlijden. En zo hoor je nu J.B. Hutto in Lulu Bells Here.

met Lulu Bells. Hier loopt dit eerste uur Let the Blues Gain geleidelijk af. Tot het nieuws als overgang naar het tweede uur ga je luisteren naar Otis Rush. Zijn gitaarspel onderscheidde zich door een slow burning sound en lange gebogen noten. Van hem nu Gambler's Blues. Tot zo dadelijk na het nieuws.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij Tweede Uur Let the Blues Get In. Nog steeds met mij, ik ben Alexander en nog steeds op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Voor jullie dus, bluesliefhebbers van deze Noordwest-Veluwe. Ik begin de tweede uur eens in eigen land. In Herman Brood zat al vroeg een hoop blues. Hij heeft nog bij QB & Blizzards gespeeld in diens vroege jaren. Zijn turbulente rock'n'roll leven eindigde met een sprong van het Hilton Hotel in Amsterdam. Nog jaren daarna bleef zijn band, The Wild Romance, zijn nummer spelen. Herman Brood nu in Can't Stand Up.

Messing the Blues door Robin Trower. Hij vierde als gitarist eind 60e jaren successen met Procol Harum. Daarna, vanaf 1971, was hij frontman van zijn eigen trio. Hij is nu 81 en heeft ons verrijkt met, voor zover ik tenminste kan tellen, 28 albums en allemaal zijn die van de stevige soort. Totaal andere koek komt van Lucinda Williams. Zij wordt in de hoek van de Americana, de country en de country rock geplaatst, maar ik hoor van haar ook zat blues en bluesy songs. Van haar vijfde album Car Wheels on a Gravel Road uit 1998, Lucinda Williams, Drunken Angel.

Joy Comes Back, een gospelachtige song van Ruthie Foster. De song is trouwens geschreven door Sean Staples, maar hij lijkt niets te maken te hebben met gospelgrootheid Pop Staples en zijn drie dochters, waaronder Mavis Staples. Maar deze Sean Staples is evengoed zeer creatief en Ruthie Foster vertolkt zijn song uitstekend. En nog een vrouw nu, Stacey Collins. Ze is ooit als braaf country music meisje begonnen, maar mede door haar partner Al Collins, gitarist in haar band, is ze wat opgeschoven naar wat steviger rock, blues en honky-tonk. Nu van een prima cd, Roll the Dice van Stacey Collins, Later Than You Think.

Dig a Little Deeper door saxofoniste en zangeres Vanessa Collier. Zij werd geboren in Dallas, maar groeide op in Columbia in Maryland en dan iets boven Washington ligt dat. Daar speelde ze als kind al saxofoon, maar ze kreeg les niet alleen in blues, maar ook in jazz, funk en klassiek. Uiteindelijk ontwikkelde ze zich in de blues, funk en soul saxofoon. Per album hoor je deze Vanessa Collier beter worden. Uit Canada komt de hard rock en blues rock gitarist en zanger Pat Travers. Hij werd al jong in Quebec opgemerkt, belandde met een platencontract in Londen en begon daar vanaf 1970 naam te maken. Nu van hem een song van Willie Dixon in een bijna onherkenbaar arrangement van Pat Travers, I Can't Quit You.

the written word, so

Don't Believe Everything You Read door Doug McLeod, een bluesgitarist en zanger die vooral als verhalenverteller in zijn songs te boek staat. Hij is nu 80 en heeft al een heel bluesleven achter zich. De laatste paar jaar, en heb ik het over 2023, 2024 en 2026, wint hij nog bluesprijzen met akoestisch werk als akoestisch artiest van het jaar 2023, voor akoestisch album van het jaar in 2024 en voor 2026 heeft hij alweer een nominatie voor en akoestisch artiest en akoestisch album van het jaar. Een grootheid dus. Jim Kirkpatrick is een begenadigd gitarist. Sinds 2008 is hij de leadgitarist van de Britse melodische rockband FM. Daarvoor heeft hij in 2005 een wat rustiger album uitgebracht onder zijn eigen naam, Change Priorities, met Never Make

Je hoorde het lekker lange Accidental Suicide van John Mayall met Eric Clapton met een gitaarsolo in zijn begeleidingsband The Bluesbreakers. John Mayall was de grote aanjager van de Britse blues in de jaren 60. Vertrokken naar Amerika bleef John Mayall de blues tot op hoge leeftijd dienen. Hij overleed in 2024, 90 jaar oud, met een onsterfelijke nalatenschap voor de blues. John Mayall werd nog overtroffen door Robert Lockwood Jr., want die werd in 1915 geboren en werd uiteindelijk 91 jaar. Hij staat erom bekend dat hij de enige gitarist is die direct van Robert Johnson gitaar heeft leren spelen. Je hoort Robert Lockwood Jr. nu met B.B. King in de band I Got To Find Me A Woman.

in de aankondiging al. Dit was Shaggy's Boogie van de Johnny Otis Show. Met de zoon van Johnny Otis, Shaggy, op gitaar in dit nummer. Johnny Otis heette overigens Ioannis Alexandres Veliotes. Maar daar scoor je natuurlijk niet mee. Johnny Otis gaf jongere talenten vaak een kans in zijn band. Denk maar aan Etta James en Big Mama Thornton. En zo is het alweer tijd om te gaan. Op naar de volgende aflevering met 2 uur blues in Let the Blues Get In. Tot het nieuws en reclame nu Lynyrd Skynyrd, de Southern Rock Band uit Jacksonville in Florida. In 1977 trof een tragisch lot de band. Zanger en songwriter van de band Ronnie Van Zandt kwam met enkele andere bandleden om in een vliegtuigcrash. De rest van de band ging door met bijvoorbeeld Sweet Home Alabama. Bedankt dat je er weer bij wilde zijn en graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Geluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. En 325 Arnhem richting Nijmegen tussen Velperbroek en Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een bedrijfspand aan de Gildeveld in Zeewolde is tijdelijk gesloten na meerdere overtredingen die aan het licht kwamen tijdens onderzoek naar een inbraakmelding. Daarbij constateerde de politie onder meer verboden wapenbezit. Ook bleek de roldeur van het pand zwaar beschadigd. Volgens de gemeente leidde de situatie tot verstoring van de openbare orde. Burgemeester Bram Hamsma besloot daarop het pand voor 10 dagen te sluiten tot en met 21 mei. Met de maatregel wil de gemeente verdere incidenten voorkomen en een signaal afgeven tegen ondermijnende criminaliteit in de gemeente. Van 18 tot en met 28 mei vinden de nationale doortrapdagen plaats, gericht op veilig fietsen voor ouderen. Ook op de Veluwe worden diverse activiteiten georganiseerd met praktische tips, trainingen en fietsroutes voor senioren. Zo is er op 18 mei in Zeewolde een e-bike training. In Harderwijk staat op 19 mei een fietsdag gepland. De activiteiten zijn bedoeld om ouderen te helpen veilig en met vertrouwen te blijven fietsen. En tot slot, de partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen spraken eerder echter de wens uit terug te gaan naar 4, mede om financiële redenen. De VVD liet tijdens de verkiezingscampagne weten voorstander te zijn van het kleine college, maar houdt nu de mogelijkheid open om toch 5 wethouders aan te stellen, als dat in het belang is van de bestuurskracht en de toekomst van de gemeente Harderwijk. De partij wil wel snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het college. Verkenner Gerard Renkema adviseerde eerder een coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA als meest kansrijke variant voor een nieuw college. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N50 Zollen richting Emmeloord voor Kampen 5 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op een leghennenbedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, laat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, in opdracht van het ministerie van Landbouw zo'n 55.000 hennen ruimen. Rond het besmette bedrijf is een beperkingszone van 10 kilometer ingesteld, die deels over Harderwijk en Zeewolde loopt. Binnen deze zone geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, broed- en consumptieeieren, mest en gebruikt strooisel. In totaal bevinden zich 25 commerciële pluimveebedrijven binnen het gebied. Eende slachterij Thomas Ducto in Ermelo mag voorlopig open blijven, maar uitsluitend onder de voorwaarden van de eerder verleende vergunning. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopige voorziening die door het bedrijf was aangevraagd. De rechter wees het verzoek af om de huidige niet vergunde uitbreidingen tijdelijk toe te staan. Wel wordt het besluit van de gemeente Ermelo om de vergunning in te trekken voorlopig geschorst. Dat gebeurt totdat de bodemprocedure later dit jaar inhoudelijk wordt behandeld. En tot slot, Op zaterdag 13 juni vindt op het Kerkplein bij de Grote Kerk in Harderwijk de 40ste editie van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en het traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling, die vindt plaats vanaf 14:15 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De Boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.
1: Nog een glas vodka. Iets warms voor mijn hart. Nog een glas vodka. Dan gaan we dansen op de grote markt. Nog een glas vodka.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed, laat.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. SDC Putten speelt zaterdag op Sportpark de Puttereng de streekderby tegen SV Veense Boys. Voor de Puttenaren staat nog veel op het spel, aangezien de ploeg nog kans maakt op een plek in de nacompetitie voor promotie. Veense Boys verzekerde zich afgelopen weekend van handhaving in de eerste klasse door winst op KHC Kampen en kan daardoor zonder druk spelen. Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen beide ploegen in een 2-2 gelijkspel. Groei en Bloei organiseert zaterdag 16 mei de jaarlijkse plantjesmarkt op ontmoetingstuin De Rietmeen aan de Overturenbaan 1 in Harderwijk. De markt duurt van 10 tot 3 en richt zich op tuinliefhebbers en bezoekers die hun tuin of balkon willen vergroenen. Tijdens de plantjesmarkt worden onder meer verse kruiden, eenjarige planten, vaste planten, inheemse soorten, pepers, tomaten en aardbeienplanten aangeboden. En tot slot, de gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeerwolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Yeah. Hey, yo, Trey.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen, kunnen de 6 weken doorbrengen in de portacabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
5: Mark, Rusticus, Dennis, de Boer.

0: pam. Zo.
1: Ja.
0: Inmiddels 7 minuten over de klok van 7 uur.
1: Een nieuwe Stennis met Mark en Jasper vanavond.
0: Ja, zoals u hoort.
1: Ja.
0: Zeker. Ja, ja, ja. Het heeft even geduurd. Het heeft weer een paar weken geleden geweest.
1: Zo, het is zeker een paar weken geleden geweest.
0: Ja, voor jou zeker.
1: Ja, ik denk dat ik een goede 4 weken niet geweest ben.
0: Ja, dat zal gerust, ja.
1: Ja. Ja, god. Moest de vakantiedagen opmaken.
0: Ja, ja. Klopt. Ja, iemand moet als eerste gaan, ja, hè. Dus ja, dan krijg je dit. Ja, daarom. Ja, zoals u hoort, geen Dennis de Boer.
1: Nee. Die heeft zich afgemeld.
0: Ja, geen idee waarom.
1: Nee, dat is wel. Daar moeten we het even met hem over hebben.
0: Ja, daar moeten we het nog wel even over hebben. Waarom dat niet even netjes gedeeld wordt.
1: Want in principe, als je je verlofformuliertje invult.
0: Ja.
1: Dan moet er ook een reden bij staan. Want anders kan het wezen dat we hem natuurlijk afkeuren.
0: Juist.
1: Dus het zou wel.
0: Ja. Dus ja, nou ja, goed. Dan moeten we woensdag maar even over hebben, ben ik bang.
1: Ja, ja. Bij de algemene ledenvergadering.
0: Dat bedoel ik. Nou, dus weer een nieuwe uur Stennis met Mark en Jasper.
1: Ja, is er in de afgelopen week nog wat veranderd of zit alles er weer in?
0: Niet volgens het draaiboek wat hier voor mij ligt in ieder geval.
1: Nou, mooi.
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Moet je voor mij nog even uitprinten?
0: Ja. Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Dus,
1: nou, mooi.
0: Ik ben afgelopen woensdag niet geweest, dus...
1: Nee.
0: Ik denk dat Dennis alleen was, denk ik, woensdag.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Daar hebben we niet zoveel aan op dit moment. Dus ja, dan dat hele boek kan in de prullenbak.
1: Ja.
0: Nou, of de volgende week, je weet het niet.
1: Ja, ik weet niet of hij de volgende week is.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Ik weet niet of hij ook weer... Hij is binnenkort misschien ook wel een weekendje vakantie gaan. Het is wel weer even geleden voor hem, dus...
0: Nou, hij is net op vakantie geweest volgens mij. Hij is met een familie een weekendje naar Groenlo geweest. Of een week, een midweek.
1: Oh ja, dat klopt, ja.
0: Ho, ho. Nou. Eigen baas gaat nooit op vakantie, hè?
1: Nee, ik weet niet. Er staat me iets voorbij dat ik nog een verre reis zou maken dit jaar. Wou maken, maar... Nou, hij is natuurlijk vorig jaar ook al ver geweest, hè?
0: Ja, daarom, dus...
1: Ging hij naar... Ja.
0: Ja, dat ja.
1: Ergens.
0: Verder weg.
1: Ja.
0: Nou.
2: Mark en Dennis.
0: Dus dat. Om 7:15 de foute plaat.
1: Maar
0: jij bent in Amerika geweest. Daar moeten we het nog over hebben natuurlijk zometeen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: David Bowie was dat.
1: Ja.
0: Zeker. En zoals hij al zegt, dit is niet Amerika. Nee, gewoon weer lekker terug op beide beentjes in puttersgrond.
1: Ja. Dat is mooi hier, hoor.
0: Ja, dit mooie putten. Hè?
1: Nou ja, ik zou je zeggen, New York is ook niet heel veel anders dan putten.
0: Wat, nu niet?
1: Nee, het is bijna New York. Ik bedoel, ik woon ook driehoog, hè?
0: Oh zo.
1: Ja,
0: oh zo.
1: Ja, kijk, in New York kan je ook driehoog wonen.
0: Ja, zeker. Dat zal gerust.
2: Ja, dat zal.
1: Ja, het is allemaal iets hoger.
0: Ja, iets hoger denk ik. Ja.
1: Ja, ja, dat was wel even wennen.
0: Ja.
1: Nee, ja, het was mooi in New York.
0: Ja.
1: Op zondag vlogen we. Het was een lange dag, die eerste dag, want je vliegt natuurlijk terug de tijd in.
0: Oh ja.
1: Dus dat was, we hadden s'avonds nog wat geboekt bij Times Square. En dat werd met heel veel hangen en wurgen hebben we dat gehaald.
0: Even wezen kijken.
1: Ja, god, dat kostte wel veel moeite om dat te halen.
0: Oh, dat zal gerust, ja. Ja.
1: En toen vlogen we 4 of 5 dagen later vlogen naar San Francisco. Daar was er wel iets minder weer, maar goed, wel gewoon alles gezien en gedaan.
0: Ja.
1: Gefietst daar op dat heuvelachtige
0: zo, gedoe. Toch een beetje de Nederlander uithangen.
1: Ja, nou, fietsen is daar mega populair. En je snapt het niet, want het is een hele heuvelachtige stad.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Maar alles is ingericht op fietsen daar. En zelfrijdende auto's. Maar goed, dat zal.
0: Ja.
1: Als Europeaan kon je dat niet boeken. En later vlogen we door naar Vancouver.
0: Ja.
1: Ja, ook een mooie stad. Echt, dat vond ik echt een hele mooie stad.
0: Oh ja.
1: De bergen daar op de achtergrond. Je zit zo de natuur.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De wilde natuur.
0: Ja.
1: Ja, een fantastische vakantie. Ik had veel gedaan. Ja. Veel gelopen.
0: Ja.
1: Alle drie de steden wezen hardlopen.
0: Ja, dat zag ik.
1: Dat vond ik wel. Dat was wel leuk om een keertje te doen.
0: Dat zal gerust.
1: In Hyde Park en of Central Park. En dan bij de Golden Gate Bridge.
0: Ja.
1: En Stanley Park. Ja, was mooi om gedaan te hebben. En de terugvlucht was heel lang. Ja, echt heel lang. Ik
0: dat
1: moest
0: zal,
1: via San Francisco weer terug. Dus dat was een bijna 24 uur onderweg. Maar
0: ja,
1: goed,
0: machtig, moet je nagaan. Ja,
1: ja, en ik moet zeggen, ik kon die zaterdagmiddag kon ik best goed wakker blijven. Dat, dat ging me op zich best aardig. Ik moest een beetje de huishouden maar gaan doen. En, nou, ik ging even bij mijn zus eten. En toen zo Ajax PSV was avonds, dacht ik, nou, dan ga ik even naar huis. Zo, en toen ging ik even op een bankje zitten voetbal kijken. Nou, twee keer wakker, het was afgelopen. Wel een leuke wedstrijd.
0: Ja, moet je nagaan. Het doet een hoop met de mensen, wat dat betreft. Ja.
1: Nou, ik vond het wel grappig. Zondag was ik heel laat wakker. Eerst werd ik vroeg wakker, heb ik nog lang doorgeslapen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, wat zegt die jetlag, gaat me eigenlijk best goed af.
0: Het valt me, alles is, hè?
1: Valt me niet tegen.
0: Nee.
1: Tot ik op maandagochtend om 3:30 wakker werd.
0: Ja,
1: en niet meer kon slapen. Toen dacht ik, dat is niet zo'n leuk idee. Stond ik daar, ik stond om 6:30 stond ik het hek open te maken op het werk.
0: Dat zal gerust,
1: morgen, mensen.
0: Ja. Zo, we zijn er. Hè? Fris en fruitig. Hè? Helemaal in het ritme.
1: Ja, mooie vakantie. Alles ontzettend veel gezien en gedaan. Het was een dure vakantie. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja.
1: We hadden al een helikoptervlucht gedaan in New York.
0: Oh ja.
1: Water, vliegtuigvlucht in Vancouver. Zo. Walvissen gespot. Alles wat geld kost hebben we gedaan.
0: Ja.
1: Maar ja, goed.
0: Je leeft maar één keer, hè?
1: Ja, daarom. Zo vaak ben ik er niet, verwacht ik.
0: Hoop je.
1: Nou, goed, ik hoop op zich wel vaker te zijn, maar dat moet er wel
0: financieel uit kunnen.
1: Ja, financieel moet het even anders worden.
0: Een beetje kunnen, ja. Nou ja, mooi toch? Nou, dat kan me wel voorstellen. Ja, als je daar ook bent, dan wil je ook wel een beetje alles meepakken natuurlijk.
1: Ja, dat
0: kost geld.
1: Ja. Dus dat hadden we van tevoren hadden we dat onszelf voorgenomen. We gaan niet naar de bankrekening kijken, we gaan het gewoon doen. En dan zien we de schade achteraf wel.
0: Ja.
1: Nog wel even loten voor de Powerball gekocht. Ik denk, misschien verdien ik het nog terug.
0: Ja, je weet het niet.
1: Ja, die stond op een paar honderd miljoen. Ik denk, dat is wel de moeite.
0: Ja.
1: Ik denk, dan koop ik zo'n helikopter.
0: Ja, daarom.
1: Maar dat zat er even niet in.
0: Dat zat er niet in.
1: Dat zat er niet in.
0: Nee, ja. Jammer. Ja. Nou, fijn.
1: Mooi.
0: Vakantie prikkelen. Ook weer gehad. Ja.
1: Nou ja, sommige mensen moeten nog gaan.
0: Ja, daarom.
3: De foute plaat. Nog fouter dan
0: want
3: fout.
0: Ja. Inmiddels 16 minuten over de klok van 7 uur.
1: Ja.
0: Dat betekent dat het tijd voor de hoogste tijd is voor de foute plaat.
1: Ja. Hadden we eigenlijk al wat.
0: Ik heb hier wat
1: staan. Oké, dat is mooi. Ik had er nog niet over nagedacht.
0: Oké. Ja. Je moet er nog een beetje inkomen, hè? Dan zit maar weer.
1: Ja. In alle ritmes moet ik nog een beetje
0: inkomen. Nou, je kunt wel even volhouden natuurlijk, dat scheelt. Ja.
1: Ik zal eens even kijken wat er tegenwoordig allemaal in ons lijstje is bijgezet. Meestal is het door Dennis, dus...
0: Ja.
1: Eens even kijken wat hij er allemaal heeft bijgezet. Ronnie Flex, oké.
0: Nou,
1: dat kan even uit.
0: Dat is ook echt de laatste keer dat we hier zijn geweest, denk ik. Ja, 3 weken.
1: Ja, oh ja, want vorige week waren we er niet.
0: Nee.
1: Ik weet niet meer waarom ik er niet was, maar... Nou, ik kon wel, maar jullie waren er al bij, volgens mij.
0: Nee, want ik was al weg.
1: Ja, Ja, en dus, ik had ook nog wat staan hierna, zeg maar. Toen dacht ik, nou ja, goed, als ik hier dan alleen ben, dan, dan kan het kerstbandje er wel weer
0: in. Ja, we moeten ook wel een beetje gebruik maken van de reserveopnames.
1: Ja, dat is allemaal, dan, het is allemaal ook gewoon goed, hè. Dus het is allemaal
0: kosteloos, de zonde van je tijd natuurlijk uiteindelijk al die opnames opnemen.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Er wordt weinig op gereageerd namelijk, op de vacatures, maar de sollicitaties, maar... Maar goed, hè, dan maar hier gewoon lekker blijven.
1: Goed, en wij krijgen gewoon doorgefactureerd.
0: Voor die
1: hoor,
0: paar jaar dat we hier nog zitten. Dus,
1: nee, maar we krijgen gewoon doorbetaald hoor. Tenminste, ik stuur altijd ook gewoon facturen. Of een factuur als er een, als er een bandje
0: is. Oh, dan gaat het duizend keer bij mij. Dus
1: ja, dat zou ik gewoon doen.
0: Ja, zie. Ja. Goed, het laatste Amerikaanse plaatje. En dan houden we er ook mee op. Want het houdt een keer op, hè.
1: Dus we gaan niet vakantie. Frank Sinatra mee draaien.
0: Heb ik toen nog gedaan? Wow, heb ik toen nog gedaan? Ja.
1: Ja, ik moet zeggen,
0: VOM
1: was slecht ontvangen in New York. Ik heb het geprobeerd.
0: Ik heb voor mij nog Frank Sinatra met New York, New York gedraaid.
1: Oké, nou dan ben ik tevreden.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Wat gaan we nou draaien eigenlijk?
0: Ja, dat is de vraag. Hè. Wat gaat er gebeuren zometeen?
1: Dat zeg maar nog niet zoveel.
0: Zometeen om 7:30 nog regennieuws. Ook dat nog zometeen. En kwart vraagt wat het stellingsmomentje staat hier.
1: Ja.
0: Wat kan mij het schelen?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja hoor, een kratenplaatje.
0: En nog eventjes over hebben wat hier vooraan te doen is. Hier op dat gekke kruispunt hier vooraan.
1: Nou!
0: Maar nu eerst. Ja, nou gaat het gebeuren. Ja. Uit 1987.
1: Wat, we draaien allemaal oude plaatjes vandaag.
0: Ja, hierna houdt het ook op hoor.
1: Oké, okay. Ik was al op zoek naar nog wat ouders.
3: The

0: Nee, vroeger was dat. En het is ook koud in de winter in Amerika blijkbaar dus. Wat is
1: ja.
0: Dus daar zal een kern van waarheid in zitten, ga ik maar vanuit. Dan,
1: Ik denk dat de uitzending van vandaag kan zo naar Radio 5 opgestuurd worden als sollicitatie.
0: Ja, nou, ja dat denk ik wel. Proberen, want de rest reageert allemaal slecht. Dus, ja. Misschien dat ze daar wel een keer happen. Je weet het niet.
1: Dat vind ik op zich wel een goed idee.
0: Ja. Ik heb al een keer een interview afgegeven hoor, bij Radio 5. Dus,
1: dat klopt, ja. Ze zijn nog een keertje bij jou geweest, toch?
0: Op de Campiff, ja. Zeker. Dus, misschien,
1: was dat niet... God, hoe heet die ook weer?
0: Ja, ik ben heel slecht in namen.
1: Hij heeft ook heel vaak de top 2000 zo gepresenteerd.
0: Zou heel goed kunnen.
1: Oh, heet die beste mannen.
0: Ja, nou, zou heel goed kunnen.
1: Ik kom er nog wel een keertje op.
0: Ja, dus maar goed, je kunt proberen. En misschien kunnen we de eerste 20 minuten naar Radio 5 opsturen.
1: Ja, het enige nadeel is natuurlijk wel de publieke omroep. Dus het, de salariseisen moeten we een beetje bijstellen, denk ik.
0: Ja. Of hun.
1: Ja, maar ik weet niet...
0: Misschien dat hun een beetje erin mee kunnen gaan.
1: Ik denk dat het wel een moeilijk verhaal wordt als wij... Als wij meer dan Balkenende norm eisen. Kijk, bij Q-Music kan dat.
0: Ja, daar kan dat. Ja, zeker weten. Daar kan het
1: ik ben bij Radio 5, denk ik, moeilijk.
0: Ja, dat is wel wat lastiger gaan, denk ik in ieder geval. Ja,
1: goed. Je krijgt ook wel wat voor terug.
0: Daarom. Ja. Is keuze maken in het leven. Ja.
2: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
0: Ja, dus dat. Zometeen om 19:30 dus regio nieuws.
1: Ja.
0: Maar eerst een beetje muziek, een beetje up-to-date muziek.
1: Ah. Zo, dit blijft ook een goed plaatje, hè?
0: Ja, zeker. En dat uit Zweden, Noorwegen. Waar komen die gasten vandaan?
1: Nou.
0: Eén van de twee? Ja, één van de twee.
1: Geen idee.
0: De Bauza.

0: De Bauza.
1: Ja.
0: Magnetic. Voor degenen die denken, wat is dit voor herrie? Of denken van, nou, die moet ik even opzoeken worden op de Spotify. Kan ook.
1: Ik vraag me altijd wel af met dit soort artiesten. Kijk, ik vind dit een ontzettend lekker plaatje.
0: Ja.
1: Maar het is ook, het is niet vernieuwend, zeg maar, wat ze doen. Dus ik vraag me wel altijd af, hoe moeilijk is het om een...
0: Waar gaat het heen?
1: Nou, hoe moeilijk is het om dan hier een goed vervolg op te maken?
0: Oh, zo! Ja!
1: Om dan weer een hit te scoren.
0: Ja, zo. Nou, dit...
1: Want het is ook weer niet... Het is even niet kijken. Dat je denkt, ik heb dit nog nooit gehoord, zoiets.
0: Nee, dat is zeker.
1: Het is gewoon, ze raken net een goede snaren, zeg maar.
0: Op het moment is het ook wel helemaal hip and happening.
1: Ja, er zit zo'n lekker piano pingeltje tussendoor
0: en
1: zo.
0: Dit is het net zo.
1: Ja. En dat Purple Disco Machine, ja, dat zit hier ook altijd een beetje in.
0: Dat iets sneller zit, maar...
1: Ja, het is wel allemaal een beetje...
0: Op het moment is het
1: en
0: allemaal
1: het is niet erg,
0: beetje,
1: ik bedoel, ik vind het hartstikke lekker.
0: Ik zou je net gaan vragen van, ik zie het al voor me hoor. Op het bootje, richting Harderwijk, zonsondergang.
1: Nou,
0: JBL, opstand gevaarlijk. Klein pilsmanneke in de hand.
1: Ik heb in Canada geleerd wat je kan verdienen aan een beetje rondvaartjes doen. ik moet zeggen, er zijn wel minder orka's te vinden. Tenminste, je ziet ze wel, maar die zijn anders.
0: Ja, dus ja.
1: Maar ik vind het hartstikke lekker.
0: Het
1: lijkt me heel moeilijk om hier een goed vervolg op te maken.
0: Maar de gasten hebben nog meer gemaakt.
1: Oh dus ja, maar dat geloof ik ook wel.
0: Dus daar was ik naar op zoek. Even heel snel een beetje door het...
1: Maar dit wordt niet iedere keer een hitje, zeg maar. Want het is best moeilijk om iedere keer precies de juiste snaar te raken.
0: Nou, dit zal ook gerust weer.
1: Oh, iets langzamer.
0: Ja.
1: Oh, dit vind ik wel leuk. Dit is even net wat anders.
0: Ja.
1: Oh, dit vind ik wel grappig. Nou, misschien thuis zit toch nog even luisteren.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Ik wist helemaal niet dat hij meer muziek maakt, joh.
1: Ja. Zijn hun dit ook?
0: Dit is heel wat anders nu al. Je moet denken even wat induiken hoe dit dan zit.
1: Het kan natuurlijk, het gebeurt op zich wel als dat per ongeluk onder een verkeerde artiest iets wordt geüpload, maar...
0: Het zou kunnen, ja. Maar het is wel wat je zegt. Ja, hoe ga je hier nu weer een vervolg op krijgen?
1: Kijk, als je op een gegeven moment zeg maar een soort van unieke iets in handen hebt, dan is dat natuurlijk wat makkelijker.
0: Komt het niet van Instagram of van TikTok af?
1: Wat, de Bauza?
0: Ja, dat
1: dat is allemaal zo. Oh, dat kan natuurlijk
0: daar
1: maar zo, ja.
0: Daar zal gerust op zijn doorvragen zijn weggekomen, zeg maar. Dus,
1: dat is natuurlijk tegenwoordig wel de makkelijke manier om snel...
0: daar gaat het wel hard,
1: om een hit te krijgen.
0: Ja, daarom. Ja. Ah. Je belandt er ook een beetje in dit natuurlijk, een klein beetje. Een beetje house. Ja.
1: Ja, nou, dit is een goede vriend van mij, Invisto. En die maakt af en toe eens een... brengt ook eens muziek uit.
0: Ja, precies. Maar dat is niet zo lang geleden. Invisto?
1: Ja.

0: Infisto heet dit. Ja. En House is the Religion.
1: Nou, als je house muziek een beetje leuk vindt, zoek het op.
0: Ik wou dat zeggen.
1: Hij heeft een stuk of 10 plaatjes uitgebracht, denk ik.
0: Ja.
1: Allemaal een beetje deze vibe.
0: Ja. Nou, leuk. Ja.
1: Doet hij goed.
0: U luistert nog wel steeds naar Veluwe FM.
1: Zo, ja.
0: Heel veel meer kan ik er nog niet van maken. En, maar goed, af en toe eens een keer wat anders. Kan ook leuk zijn.
1: Het kan allemaal als Dennis er niet is.
0: Ja, dat is het grote voordeel. Want die grijpt de anderen meestal hard in. Van, nee, dat gaan we niet doen.
1: Dus, heb je onze de Lange klaarstaan?
0: Ja. En dan is dus dat wat dat betreft.
1: Ach, en we hebben Toto gedraaid.
0: Ja, daarom. Dus heeft ze trekken gehad.
1: Ja.
0: Ja, daar luistert hij naar. En het is inmiddels 7:30 geweest.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws.
0: Hallo.
2: De gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeewolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. Groei en Bloei organiseert zaterdag 16 mei de jaarlijkse plantjesmarkt op ontmoetingstuin De Rietmeen aan de Overturenbaan 1 in Harderwijk. De markt duurt van 10 tot 3 en richt zich op tuinliefhebbers en bezoekers die hun tuin of balkon willen vergroenen. Tijdens de plantjesmarkt worden onder meer verse kruiden, eenjarige planten, vaste planten, inheemse soorten, pepers, tomaten en aardbeienplanten aangeboden. En tot slot... Op zaterdag 13 juni vindt op het Kerkplein bij de Grote Kerk in Harderwijk de 40ste editie van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en het traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling. Die vindt plaats vanaf 14:45 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Ja. Mooi.
1: Ook weer gehad.
0: Zijn we weer op de hoogte.
1: Ja.
0: Zeer belangrijk.
1: Heb je hem klaarstaan?
0: Nee, dat kan ik niet vinden.
1: Yes. Oh. Heb ik een keertje voorbereid?
0: Ja, ik denk, wat zullen we nou weer beleven? Maar waar is dat gebleven, joh?
1: Ja, ik weet
0: niet. Oh, wacht even hier.
5: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Ja, een bedrijfspand in Zeewolde tijdelijk gesloten naar overtredingen. Meerdere overtredingen die aan het licht kwamen tijdens het onderzoek naar een inbraakmelding. Daarmee constateerde de politie onder meer verboden wapenbezit.
0: Dat mag niet.
1: Ook bleek de holder van een pand zwaar beschadigd. Volgens de gemeente leidde de situatie tot verstoring van de openbare orde. Burgemeester Bram Harmsma besloot daarom het pand van... voor 10 dagen te sluiten tot en met 21 mei. Dus dat is nog een klein weekje. Met eraan maatregelen wil de gemeente verder incident voorkomen en een signaal afgeven tegen het ondermijnen. Afgeven tegen ondermijnende criminaliteit in Zeewolde. Ik wist niet dat ze daarvan hadden, maar.
6: Dat kan niet! Dat kan echt niet.
1: Nou, dan heb ik er nog wel eentje.
0: Oh, nog een meer.
1: Ja, laten we dat gewoon doen, joh. Woensdagochtend is langs de kruisboog in Zeewolde. Er gebeurt veel daar.
0: Op een eiland.
1: Een auto in een sloot aangetroffen. Oh. Bij het voertuig was niemand aanwezig.
0: Oh, dat is gek.
1: Ja. De brandweer werd rond 6 uur in de ochtend met duikers ingezet. Na melding over een auto in het water. Uiteindelijk bleek het te gaan om een ondiepe sloot.
0: Oh.
1: Ik zie daar toch zo'n hele duikploeg komen eraan.
0: Ja. En dan springen ze erin tot aan de enkels. Oké, laat maar.
1: Die boten weer uitgetakeld worden. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. Zo'n bergsbedrijf de auto heeft weggesleept.
0: Jongen.
1: Ja, nou mooi.
0: Ja, is al raar, staan te kijken, ja.
1: Ja. Maar er is nog wel meer, maar dat doen we wel thuis, want het kan mij het schelen. Ik wou net zeggen, er is zoveel gebeurd.
0: Dat Zeewolde, een hoop gebeurt allemaal afgelopen dagen.
1: Het is niet normaal. Het is echt niet normaal.
0: Goed, gaan wij eerst verder met muziek. Zometeen een kwart vraag van Sterrens om eentje.
1: Ja.
0: En, ik zit even te kijken, maar we kunnen nog even heel snel door de top 40 heen wandelen.
1: Zo.
0: Maar dat is wel op een bepaald risico, heb ik al wel gezien. Er staat een hele hoop in dat ik denk van ja.
1: Ja, we kunnen het ook niet doen.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Moet je het nu willen draaien, dus ja.
1: Ja, goed. En we hoeven uiteindelijk niks, hè?
0: Nee, we hoeven twee dingen. Hier om 7 uur zijn en om 8 uur weer naar huis gaan. Dus,
1: ja, want over uur betalen ze vaak
0: nee,
1: niet.
0: Nee, daarom. Dus dat,
6: Dat kan niet. Dat kan echt niet.
0: Nee, we gaan verder. Ja.
1: Even een stukje hits naar de mensen toe. Ja.

0: Caitlyn Aragon is in die richting in ieder geval samen met Heaven.
1: Ik had deze nog helemaal niet gehoord.
0: Nee. Oh.
1: Nee. Oh. Ik vind het wel een fijn plaatje.
0: Ja, zeker. Dit ook de voortaak. ja, nee, ja, Aaron. Dat is al vrij uit. Dat is al nou oud. Even kijken. Okay, hier komt een keer weg.
1: Oh, ja. Hier. Nou, toch een half jaar oud al.
0: Ik wou het zeggen. Ja.
1: Oh, nee, ik had hem echt nog niet gehoord.
0: Oh, er zijn ook wel menig remix al van gemaakt, zie ik.
1: Dat doet het
0: nou,
1: wel goed.
0: Nou, ik heb al een paar keer
1: ja.
0: Afgespeeld.
1: Ja. Ik heb wel ergens onder een steen geleefd, zo te zien.
0: Ja,
1: prima plaatje.
0: We gaan wel wat dat betreft de goede kant op van het jaar. Een beetje zomerse muziek.
1: Ja. Ja,
0: maar er wordt ook wel een hoop narigheid uitgebracht, hoor.
1: Goed.
0: Dit.
1: Uh-oh. Dus, de naam doet me al niet...
0: Ja,
1: Bombini. Oké. Okay. Ja, doe maar een stukje.
0: Ja, een klein stukje, hoor.
1: Ja, een klein stukje.
0: Dit is het zoontje van Andy van der Meijden. Niet helemaal officieel, maar... God. Die maakt ook muziek tegenwoordig.
1: Oké. Okay. Vanavond
0: geef ik weer een feest. Dit klinkt allemaal nog redelijk, hoor. Dit klinkt allemaal nog redelijk. Schat, jij mag er zijn. Ja, dat weet je. Ja, dat weet je zeker. Maar één ding mag je echt niet vergeten. Dit is vrij nieuw. Ja, dit is afgelopen week. Ja. Vorige week geweest. Ja.
1: Ook lekker even een beetje je accent een beetje aanzetten.
0: Ja. Nou, zo gaat het 2,5 minuut door. Okay. Ja, dus als nieuwe muziek. Ja, nou, ja. Dat zeg ik. Er is nog veel meer narigheid uitgebracht.
1: Kijk. Ik ben al niet zo fan van Nederlandstalig. Nou ja, goed. Ik vind Akda de Munning hartstikke leuk. Maar ik ben er niet zo gelukkig mee dat tegenwoordig zo populair is. Dat had voor mij niet gehoeven.
0: Nee, ja, goed. Ja, moet
1: en, het probleem is een beetje dat wij gaan nog wel eens naar een wedstrijdje in Duitsland. En er wordt allemaal leuke muziek gewoon voor de wedstrijd gedraaid. Ja. En ik kijk graag Engels voetbal. Dan draait ze ook gewoon goede muziek voor de wedstrijd.
0: Ja.
1: En dan sta je hier bij Sparta Nijmegen of bij DVS en denk je, ja.
0: Allemaal hoenpapa, hè?
1: Ja,
0: allemaal hoenpapa.
1: Ja, daar is gewoon... Baila is dan nog steeds een hele grote hit.
0: Dat zal gerust.
1: En iedere club waar je komt, hoor je weer 12 keer voorbij komen.
0: Dat zal ook wel gerust, ja.
1: Dus ik ga tegenwoordig met oordopjes naar voetbalwedstrijden.
0: Gewoon een eigen Spotify voor te beginnen.
1: Laat mij maar even.
0: En dan zeg je tegen je maat, ja, als de scheidsrechter begint, dan moet je even een tik geven, want dan doe ik ze weer uit.
1: Dan ga ik hier even in een hoekje zitten met een biertje.
0: Ja, daarom. Goed, zometeen een kwart vraag van ons tennismomentje.
1: Oh ja.
0: Ja, en ik denk wel een Nederlandstalige classic, dus dat scheelt.
1: Ja, leuk.
0: Dus tot die tijd dan toch maar een stukje Nederlands talen.
1: Oké.
0: Jan Smit, hè?
1: Zet ik even mijn Spotify aan.

0: wel fijn dat ze in ieder geval zelf afkondigen wat dat betreft. Ja. Chris Cross Amsterdam was dat samen met Jan Smit en Frans Bauer.
1: Ja, schitterend. Ja, schitterend.
0: Ja, ja, ja, ja, gut. Ja, je moet erop komen, hè, wat dat betreft.

0: vraag even door de New Music en Friday.
1: Ik wou net zeggen, je zegt net verkondigen dat je geen Nederlandstalig niet
0: beaamt. Nee, dat klopt. Maar goed, ik ging door de New Music Friday.
1: Oh.
0: En daar zag ik voorbij komen. Ja, zie, ik doe
1: kan
0: wat ik wil.
1: Komen?
0: Ja. 2 minuutjes duurt hij. Dat is ook meer dan genoeg.
1: Dat is tegenwoordig ook wat nieuws, ja.
0: Ja, alles duurt tegenwoordig heel kort. Ja. Je K3 en Donnie.
1: Ja, dat is Foute Anthem, hè, heb ik gehoord.
0: Oké, nou goed, die heb ik ook nog niet geluisterd.
1: Ik ook niet.
0: Die stond even niet in het lijstje om te luisteren.
1: Nee.
0: Sowieso, ik moet zeggen, weinig als je iets naar boven gaat, die kun je misschien wel eens... ietsjes verder nog. Dat vond ik wel een fijn plaatje. Underworld en Kiki. Dat was wel, die kunnen misschien wel eens, het is niet echt een Stennis momentje, daar is hij misschien iets te rustig voor.
1: Daar was hij eigenlijk mee bezig.
0: Daar is hij misschien iets te rustig voor, maar het is wel een lekker plaatje.
1: Oké.
0: Nou, laten we eerst het Stennis momentje doen, want het is precies 15:15.
1: Ja, inmiddels is het al 19:15 geworden, ik moet heel snel even 3 dingen tegelijk doen, denk ik.
0: Ja, het valt niet mee, hè? Nee, maar ik wil de tijd ervoor. Het is 19:15 en normaal gesproken doen wij dan altijd het Stennis momentje. Zo ook vanavond.
1: Ja. Nou, gelukkig.
0: Dit kan zo naar Radio 5.
1: Ja hoor, zeker.
0: Deze spreek.
1: Zeker. Ja. Zolang ik geen vogels wil fluiten. Alsof we niet vaak genoeg hebben. Justin de Wild. Maar dan iets sneller in ieder geval, hoor ik wel.

0: Ja, het origineel van Justin de Wild.
1: Cheerio.
0: Cheerio. Alleen dit dan in het worst case scenario was dit in ieder geval.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik ben erachter. Ja. Dit is ook gewoon weer gejat. Mulder en Mulder.
1: Ik vind dit leuker. Als ik
0: even kijken. Een stukje refrein. Ik denk al, ik zat er al een week op te broeden. Ik denk, er moet nog meer van dat Cheerio verhaal wezen namelijk, ja. En dit is zelfs de zomer remix. Ik wou er zeggen, er is nog een origineel van.
1: Ik vind deze leuk.
0: Ja, kijk. Mulder en Mulder.
1: Wat een goede foto ook.
0: Ja, mooi hè.
1: Dit vind ik dan wel altijd heerlijk aan die Nederlandstalige muziek.
0: Ja, dit is
1: die
0: echt...
1: foto's zijn altijd zo goed.
0: Ja. Ja. Ja, Mulder en Mulder.
1: Die clipjes op TV Oranje, dat vind ik altijd echt genieten.
0: Heerlijk. Ja, neem ik je mee. Nou, waarheen dan? Nee. Ik dacht ik al wel refrein, maar... Nee. Nou ja, dus dat. Mulder en Mulder waren dat. En,
1: ja, cheerio.
0: Ja. Dat kwam uit het zelfs momentje voort, want Justin de Wild, groot succes.
1: Ja.

0: Maar ik hoop, wat dat betreft, dat er gauw wat nieuws voor komt.
1: Ja, dit is wel, dit is wel een plaatje die...
0: als je op zaterdagavond 5 keer aangevraagd wordt, ja, dan die ga je me draaien wel een beetje zatter. Dus,
1: ja, deze ga je nog wel vaker horen. Ja. Ik, ik had dat ook met de Baila Baila, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond dat de eerste paar keer dat ik hem hoorde, nou, het is wel grappig.
0: Ja.
1: Ja, ondanks dat ik het niet zo'n leuke muziek vind, vind ik het wel een grappig plaatje.
0: Klopt.
1: Maar als je op een gegeven moment op zo'n avond dan 12 keer voorbij komt,
0: ja, dan ben je toch geen doek al een keer
1: zat.
0: Ja,
1: dan ben je me heel snel zat. Dus,
0: Nou, goed. Bijna 8 uur.
1: Ja.
0: Dat schiet mooi op. Het gaat de slechtste kant op van ik... ja, het
1: is, ja, voorbereiden.
0: Ja, ja. Kleine reminder.
1: Ja, ja, fijn dat je het
0: hebt. Ja. Dus dat zometeen. Wat kan mij het schelen?
1: Ja, maar dit is vandaag uitgekomen.
0: Oh, vandaag zelfs.
1: Ja, en Underworld kennen we natuurlijk van Born Slippy. En Kiki had een hit met, ik weet niet hoe het plaatje heette.
0: Kiki?
1: Nee, dit is de andere, de Kiki uit Vlaanderen. Die had een grote hit dit jaar. Ik weet niet hoe dat nummer heet. Zoek maar even op.
0: ARP 12?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dit is, we gaan nu wel een beetje de... denk trance.
0: Oh, trance.
1: Denk ik.
0: Oké. Okay. Dit klinkt een beetje Joost, zeg maar. Maar dat valt mij.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij nog wel gaat beginnen ook, hoor.
0: Ik hoop het.
1: Nou, ik heb hem wel een keertje beluisterd al vandaag. Oh. Maar dit... blijkbaar duurt het best lang in trouwens. Ja, dit is het wel.
0: Nee. Ja, hij loopt vast, denk ik.
1: Ja, dan komt hij aan.
0: Oh, dat gebeurt dat. Ja, dat gebeurt dat.

0: Underworld, samen nou. Met Kiki. Ja, we moeten iets ingrijpen, want anders dan... Dit duurt nog een paar minuten.
1: Nou, het is goed zo.
0: Arp 12 was dit.
1: Ja.
0: We waren een klein beetje in discussie hierover, maar...
1: Ja. Nee, ja, god, je moet het niet te vaak luisteren. Nee, ik vind het af en toe wel...
0: Eventjes een klein beetje muziekgeschiedenis hiervan.
1: Ja, dit is Underworld. Dit is Underworld. Legendarisch.
0: Dit hoort hierbij.
1: Zo, daar heb ik zometeen nog een goed filmpje van voor je. Ja, nee, echt.
0: Daar hoort dit bij. Dit is Underworld.
1: Dit is zo goed.
0: Dit is wel heel bekend. Voor degene die een beetje muziek smaakkeuze
1: ja, had. Ja, goed. En ik dacht dus even... Ik was in de veronderstelling dat Kiki dus uit België komt. Maar dan komt ze niet. Ze komt gewoon uit Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik was in de war met Charlotte de Witte.
0: Ja. Dat is wel een Belgische mevrouw.
1: Dat is een Belgische. Ja. En dit is Kiki. En Kiki heeft dit jaar een hit gehad met What a Girl Got to Do.
0: Ja.
1: En dat is dan weer een liedje van Fatima Yamaha.
0: Ja.
1: En dat zullen de mensen... Zal dat ook niet zoveel zeggen.
0: Nee.
1: Maar Fatima Yamaha kennen we ook als Bas Bron. Als de muzikant achter de jeugdvertegenwoordiger.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan, dat zeg je waarschijnlijk wat meer.
0: Dat zeg je iets meer en dan is het cirkeltje weer rond.
1: Nou, god, hebben we ook weer dat weer gehad. We zijn hier ook, we zijn ook educatief, hè?
0: Ja, zeker. Wat ons brengt bij het volgende.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Zo.
0: Ja.
1: Kijk, nu gaan we echt op niveau. Tididi. Ja, dan de Veluwse senioren doen mee aan de Nationale Doortrapdagen.
0: Nou.
1: Zin in, hoor.
0: Fijn.
1: Hartstikke mooie morgen dan. STC Putten strijdt tegen Veense Boys voor kans op na-competitie.
0: Oei.
1: Nou, misschien ga ik er nog even heen. Die hebben we al gehad. Eens even kijken. Putten, nee, hebben we ook al gehad. Dan de uitspraak van de rechter. In een langslepend dossier kunnen we zeggen. Thomas een duck toe in Ermelo mag voorlopig door onder een oude vergunning.
0: Ja.
1: Ja. Dan een groot onderhoud en afsluiting op de Leuvenumse weg in Ermelo.
0: Ja, achterlangs zetten betonweg.
1: 1 juni tot en met 31 juli.
0: Ja.
1: Mocht je het willen weten. Toekomst autoluwe binnen Sartrewijk onzeker door politieke verdeeldheid.
0: Oei.
1: Dan mooi nieuws uit Ermelo. Die delen gratis biobakjes uit aan de inwoners.
0: Ja.
1: Okay. Ja, Mark, sta je klaar?
0: Ik weet van niks.
1: Handjes ophouden.
0: Yes. Ja. Gratis.
1: En dan ook nieuws nog uit Putten. Er zijn twijfels over de haalbaarheid van de rondweg.
0: Rondweg om Putten?
1: Ja. Oh. Ja, en over 10 jaar een metro. Dus dat wordt schitterend. Burgemeester Lamboy verzorgt lezing bij Rotary Club, Ermelo en Putten. Oh. Ja, mocht je erbij willen zijn, dan kan dat. Dinsdag 19 mei, dus dat is binnenkort. Kan je er gewoon bij zijn. Dan Zeewolde, zij organiseert een bijeenkomst over een nieuw subsidiebeleid. God, als je nou een hoop van die dingen wil.
0: Ja,
1: trieste dingen, dan is er veel te vinden, hoor.
0: Hier zat ik op te wachten. Daar zat ik een beetje op te wachten, ja. Okay.
1: Fietsactie in Zeewolde.
0: Oh.
1: Moet inwoners vaker uit de auto krijgen.
0: Uit de top 40 is dit, Suzanne.

0: ja, nooit zo groot woord.
1: Maar ik denk het niet.
0: Maar helaas, we breiden er eind aan Suzanne en Freek. Ja. Ja, ik had het niet mooier maken dan het is. Ja. Suzanne en Freek waren dat halverwege. Morgenavond moet ik daarheen.
1: Het is ook een mooi moment om afscheid te nemen van dat we de volgende week starten met de plaat die we nu zijn.
0: Ja, daarom. Suzanne, zo. Ja, goed. En al het goede komt er eind. Ja. Zo ook aan dit radioprogramma voor de vrijdagavond.
1: Zometeen de Ralf en Tim Show.
0: Ja,
1: zoiets. Ze komen net binnen.
0: Ja, ze komen net binnen. Gaan rent.
1: Net volgende week.
0: Putten meegenomen, denk ik.
1: Ja. Volgende week nieuwe uitzending van Stennis. Ik ben erbij.
0: In principe ben ik er ook bij. Nou. Ik zou niet weten waarom niet. Dus er is een grote kans dat we compleet zijn.
1: Jeetje, nu al zin in.
0: Ja. Voor nu, goed weekend.
2: Met Mark en Dennis.
1: Ik ga even de factuur vast opsturen.
0: Je kunt er maar niet vroeg genoeg bij zijn.
1: Nee, de vakantie is net geweest. Geld is op.
0: Je hebt geld op.
1: Ja.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
4: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
3: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: And now, ladies and gentlemen.
7: Flashback show.
8: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Een bedrijfspand aan de Gildeveld in Zeewolde is tijdelijk gesloten na meerdere overtredingen die aan het licht kwamen tijdens onderzoek naar een inbraakmelding. Daarbij constateerde de politie onder meer verboden wapenbezit. Ook bleek de roldeur van het pand zwaar beschadigd. Volgens de gemeente leidde de situatie tot verstoring van de openbare orde. Burgemeester Bram Hamsma besloot daarop het pand voor 10 dagen te sluiten tot en met 21 mei. Met de maatregel wil de gemeente verder incidenten voorkomen en een signaal afgeven tegen ondermijnende criminaliteit in de gemeente. Op een legendebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, laat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, in opdracht van het ministerie van Landbouw zo'n 55.000 hennen ruimen. Rond het besmette bedrijf is een beperkingszone van 10 kilometer ingesteld, die deels over Harderwijk en Zeewolde loopt. Binnen deze zone geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, broed- en consumptieeieren, mest en gebruikt strooisel. In totaal bevinden zich 25 commerciële pluimveebedrijven binnen het gebied. En tot slot, SDC Putten speelt zaterdag op Sportpark de Puttereng de streekderby tegen SV Veense Boys. Voor de Puttenaren staat nog veel op het spel, aangezien de ploeg nog kans maakt op een plek in de nacompetitie voor promotie. Veense Boys verzekerde zich afgelopen weekend van handhaving in de eerste klasse door winst op KHC Kampen en kan daardoor zonder druk spelen. Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen beide ploegen in een 2-2 gelijk spel. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

Mr. Jacob G. And at the right place, at the right time, je luistert naar de Flashback Radio Show. Daarvoor hoorde je Patty Austin en de Body Language. Dat was een special remix. Nu verder met nieuw werk, Carmen Alexis en What If We Try?

Mooie nieuwe track in de show van Carmen Alexis en What If We Try. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met meer soul, dance en grooves. Hier is Mace featuring Frankie Beverly.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Flashback Radio Show.
3: Met Marcel Hergaard.

Sancho, zeg ik welkom terug, luisteraars, in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op jouw radio, met die hits van vroeger en nu. En dit was natuurlijk begin jaren 80. Mike Kwala Idea, de man is ergens vorig jaar overleden. Anderhalf jaar geleden, ik weet niet. Nieuw werk, Booker Newberry.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Van 18 tot en met 28 mei vinden de nationale doortrapdagen plaats, gericht op veilig fietsen voor ouderen. Ook op de Veluwe worden diverse activiteiten georganiseerd met praktische tips, trainingen en fietsroutes voor senioren. Zo is er op 18 mei in Zeewolde een e-bike training. In Harderwijk staat op 19 mei een fietsdag gepland. De activiteiten zijn bedoeld om ouderen te helpen veilig en met vertrouwen te blijven fietsen. De partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen spraken eerder echter de wens uit terug te gaan naar 4, mede om financiële redenen. De VVD liet tijdens de verkiezingscampagne weten voorstander te zijn van het kleine college, maar houdt nu de mogelijkheid open om toch 5 wethouders aan te stellen, als dat in het belang is van de bestuurskracht en de toekomst van de gemeente Harderwijk. De partij wil wel snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het college. Verkenner Gerard Renkema adviseerde eerder een coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA als meest kansrijke variant voor een nieuw college. En tot slot, ene slachterij Thomas het Ducto in Ermelo mag voorlopig open blijven, maar uitsluitend onder de voorwaarden van de eerder verleende vergunning. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopige voorziening die door het bedrijf was aangevraagd. De rechter wees het verzoek af om de huidige niet vergunde uitbreidingen tijdelijk toe te staan. Wel wordt het besluit van de gemeente Ermelo om de vergunning in te trekken voorlopig geschorst. Dat gebeurt totdat de bodemprocedure later dit jaar inhoudelijk wordt behandeld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op zaterdag 13 juni vindt op het Kerkplein bij de Grote Kerk in Harderwijk de 40ste editie van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en de traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling, die vindt plaats vanaf 14:15 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De Boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. Groei en Bloei organiseert zaterdag 16 mei de jaarlijkse plantjesmarkt op ontmoetingstuin De Rietmeen aan de Overturenbaan 1 in Harderwijk. De markt duurt van 10 tot 3 en richt zich op tuinliefhebbers en bezoekers die hun tuin of balkon willen vergroenen. Tijdens de plantjesmarkt worden onder meer verse kruiden, eenjarige planten, vaste planten, inheemse soorten, pepers, tomaten en aardbeienplanten aangeboden. En tot slot, de gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeerwolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een Ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Van 18 tot en met 28 mei vinden de nationale doortrapdagen plaats, gericht op veilig fietsen voor ouderen. Ook op de Veluwe worden diverse activiteiten georganiseerd met praktische tips, trainingen en fietsroutes voor senioren. Zo is er op 18 mei in Zeewolde een e-bike training. In Harderwijk staat op 19 mei een fietsdag gepland. De activiteiten zijn bedoeld om ouderen te helpen veilig en met vertrouwen te blijven fietsen. Eén slachterij Thomas Ducto in Ermelo mag voorlopig open blijven, maar uitsluitend onder de voorwaarden van de eerder verleende vergunning. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopige voorziening die door het bedrijf was aangevraagd. De rechter wees het verzoek af om de huidige niet vergunde uitbreidingen tijdelijk toe te staan. Wel wordt het besluit van de gemeente Ermelo om de vergunning in te trekken voorlopig geschorst. Dat gebeurt totdat de bodemprocedure later dit jaar inhoudelijk wordt behandeld. En tot slot, Groei en Bloei organiseert zaterdag 16 mei de jaarlijkse plantjesmarkt op ontmoetingstuin De Rietmeen aan de Overturenbaan 1 in Harderwijk. De markt duurt van 10 tot 3 en richt zich op tuinliefhebbers en bezoekers die hun tuin of balkon willen vergroenen. Tijdens de plantjesmarkt worden onder meer verse kruiden, eenjarige planten, vaste planten, inheemse soorten, pepers, tomaten en aardbeienplanten aangeboden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.